0: BNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanval op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drumcree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. En tot zover het nieuws. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt.
2: Let's do it.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En tot zover het nieuws. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Breda naar Tilburg na een ongeluk bij Tilburg Centrum. Oost 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden. En daarvoor is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

soundtrack van een film uit 1985. Daar komt het liedje dus ook uit dat jaar voor wie hitster speelt. John Parr en St. Elmo's Fire hoorde je op DNO. Welkom in je weekend. Ik ben je gids voor de zaterdagochtend als het gaat om de muziek. Mocht je een goede suggestie hebben, geef hem even door. @WernerSteenbergen op Instagram. @WernerSteenbergen. Mocht je iets te vieren hebben vandaag of iets willen aanvragen voor een vriend of vriendin die een bijzondere prestatie neer gaat zetten. Wellicht een hardloopwedstrijd. Of een extra aanmoediging verdient voor een voetbalwedstrijd vanmiddag. Of is er iemand zoveel jaar getrouwd waarvan je denkt, nou, daar hoort wel even een leuke plaat bij, iets van Celebration of zo. Ja, laat het me even weten. Dan kan ik het voor je regelen. Ik heb tot aan 12 uur de tijd. Dus op zich moet dat lukken, toch? Ja. Met zometeen Tavares, de Pussycat Dolls en nu Samuel Wel.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

pikte hem op voor de film Reservoir Dogs. En daardoor kreeg de track een tweede leven begin jaren 90. De George Baker Selection hoorde je op DNO. Leuk dat je luistert in je weekend naar DNO. En ik ga je niet teleurstellen, want je hoort de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar. Was dat net 1970 aan de beurt, nu alweer naar 2016 met

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghchi, stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Bij een ernstig ongeval op de A76 de hoogte van Schinnen is vannacht iemand om het leven gekomen. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. Rijkswaterstaat adviseert omstanders afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Middag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

zanger van de band The Cutting Crew, die schreef dit liedje na een nacht met zijn ex-vriendin in 1986. Ze hadden na een jaar weer contact, dook het bed in en direct daarna dacht hij, dit had ik niet moeten doen. En toen sprak hij de legendarische zin uit, I just died in your arms tonight. Wel de inspiratie voor een hele grote hit. Hoorde je dan net op DNO. Zometeen krijg je de Pasadena's van, maar ik heb de Rolling Stones nog voor je. Dit is The Weeknd met Ariana Grande. Die for you. Wederom een...

0: Stamen.
1: Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
4: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. In het Overijsselse Hete is gisteravond een jongen door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te komen. Een traumahelikopter trok veel bekijks van aanwezige feestgangers. CNN mag nog steeds niet aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. De conservatieve zender Real America's Voice News vervangt CNN, wil een rechter donderdag CNN, Politico en MS Now al in het gelijk stelden over een eerdere toegangsban. En tot zover het nieuws. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is op knooppunt Waterberg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Klein kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een aanrijding bij Rotterdam Feyenoord. Bergingswerkzaamheden houden daar 3 rijstroken dicht. A28 Groningen-Zwolle. Een spoedreparatie op knooppunt Langhorst. 10 minuten vertraging daar. En door de werkzaamheden aan de A59 file in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof. En rijden ook langzaam op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Kromvoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Gevonden.
1: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden werken, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

je liever niet over het algemeen, Bad Company. Maar in dit geval is het prima gezelschap, toch? Op je zaterdagochtend. Deze track van Bad Company, Can't Get Enough, op je radio. Dit is TNO. Wereldwijd via wijzendno.nl. En je kunt natuurlijk luisteren via Streektv, hè? Ja, zet hem even aan. Ja, even je tv aanzetten dan. Ja, oké. Okay. Gelukt, ja. Oh, zo langzaam opstarten. En scroll dan even naar kanaal 40 als je Ziggo hebt. 1387 bij KPN. En 814 bij Odido. Kun je namelijk kijken naar Streektv. Zie je allemaal leuke dingen voorbij komen, het laatste nieuws. En als er live programma's vanuit de studio in Zuid-Wolde zijn, kun je ook live meekijken. Superleuk, toch? Ja. Nou, bij deze even een goede tip. En verder op DAB Plus en op FM natuurlijk ook. Hè. Kun je het overal echt meeluisteren. Maar ja, eigenlijk is dit waardeloze info. Want als je nu aan het luisteren bent, dan wist je dat allemaal al. Hè. Ja, dat is natuurlijk niet echt een heel grote toegevoegde waarde. Goedemorgen, ik ben Werner. En ik heb zometeen voor je Jim Reeves. There's a heart attack following. Oeh, dat is niet goed. Brian en Ria eerst. Where have you...

Bardek heb je geen AED nodig. Nee, dat is geen medisch noodgeval, maar het is wel een gebroken hart. Of een relatiebreuk of intens verdriet. Daar ging Jim Reeves doorheen waarschijnlijk in 1965. Oh.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Maar in 2000 werd het opnieuw onder de aandacht gebracht. En bij een groter publiek weer even bekend. Omdat hij gebruikt werd in de reclame voor een biermerk. Ja, Heineken. Bekend van de barman en de flesopener. Ja, zoek maar even op YouTube, dat is een spotje. Weet je direct weer. Zometeen LD Barge op DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warnsveld en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73. En daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. En bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang. Dat melden natuurbeschermingsorganisaties. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Aldi Barge op DNO en Who's Johnny met zometeen de Cardigans. Ook een nieuwe streekagenda met Tony Mulder. Mocht je iets organiseren en je wilt aandacht voor op de radio, heel simpel, stuur even een berichtje naar redactie@dnomedia.nl en we nemen het mee. Hier is Kygo met Miguel.

Tot aan twee uur de ditjes, de datjes en de weetjes die je niet had willen missen op je zaterdag. Het is weer tijd voor smaakmakers. Ja, gezellig. Daarna de sport tussen 2 en 5. En de dag wordt afgesloten met de Oranje Top 30. Ja, gezellig. En volgende week zaterdag, uurtje of 8, dan sta ik weer in de startblok om je een goed weekend te wensen. Hier is Janet Jackson.

0: Hallo.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Hamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyad vlogen. AP meldt echter dat slechts 1 raket werd afgevuurd en onderschept. In Hamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En tot zover het nieuws.
3: Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. Een kwartiertje vertraging voor knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Centrum. De weg is weer vrij. De vertraging nog een klein kwartiertje daar. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam een kapotte auto bij afrit Numansdorp op de linker rijstrook. Die rijstrook is dicht. Daardoor 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Na een ongeluk op knooppunt Grijzoord zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Ah!
6: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.

0: Dit is Smaakmakers, met nieuws en achtergronden uit de streek. Dit is Smaakmakers. Smaakmaker van vandaag is Jeanette Compagne.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom bij Smaakmakers. Het informatieve programma met onderwerpen uit de regio. En soms is de regio wel heel erg groot. Met vandaag heb ik als gast Kees Temminga. Hij zit al naast mij. Hij gaat wat vertellen over veilig e-biken. Daarna krijg ik John Huisman aan de telefoon. Hij is van de Reeslandhoeve en vertelt ons wat over de wijnoogst. Vervolgens komt Klaas Jonkman hier in de studio. En hij is van DNO Streekradio. En we gaan eens praten over wat vrijwilligers die we nog nodig hebben. Na enen heb ik een interview met Lisbeth. Zij is van Secret Sint. Een hele mooie organisatie waar ik toevallig iets over kwam te lezen. En ik denk dat is vast iets voor dit gebied om ook wat meer over te leren. Vervolgens komt Carina Troost van Innerwheel hier in de studio. En tot slot heb ik een telefonisch interview met Eelco Visser. Hij is van de stichting Bind uit Staphorst. Dat is welzijn en hij gaat wat vertellen over de aandacht voor de eenzaamheid. Aan de knoppen zit vandaag Stefan Klomp. En Stefan, wij willen graag het eerste nummer horen.

0: Paskik met het nummer Op Fietsen. En dat heeft duidelijk iets te maken met mijn gast die hier in de studio zit, Kees Timminga. Welkom, Kees.
1: Ja, dankjewel.
0: Kees, hij geeft fietsen voor veiliger fietsen. Maar Kees, we leren toch al van jongs af aan fietsen. Waarom hebben we dan nog les nodig?
1: Ja, dat klopt. Je zegt het wel veilig fietsen, maar het is eigenlijk veilig fietsen op de e-bike.
0: Ah, dan begin ik het al heel duidelijk te begrijpen, want daar wordt nog wel heel raar hard gereden, hè? Op fietsen.
1: Nou, het punt is gewoon, de e-bike is natuurlijk al zwaarder. En natuurlijk, hij kan tot max 25 kilometer. En vaak wordt er gefietst op hoge ondersteuning, met hoge versnelling. En dan, ja, dan zijn er wat tips en trucs om dus het veilig te houden.
0: Oké, ik had in de voorbereiding op dit programma, zag ik in de plaatselijke huis- en huisbladen maandag 12 oktober gratis workshops over veilig fietsen voor senioren in Staphorst. Seniorenmarkt over mobiliteit en veiligheid in Meppel. Netwerken over projecten voor fitte senioren. Er is voor senioren best wel wat te doen, denk ik, hè?
1: Ja, in Meppel is er opgezet door Meppel Actief. Liana van Help is al coördinator en die begeleidt dat. En inmiddels zijn er al een aantal aanmeldingen weer voor de nieuwe cursus die eventueel begin oktober gaat starten.
0: En daar ben jij bij, we hebben dat Meppel Actief. Daar doe jij dus de cursussen voor?
1: Daar doe ik de cursussen voor, ja.
0: Is dat dan alleen in Meppel of is dat ook...
1: Ze heeft er opgezet in Meppel en in Nijenveen.
0: Ah, oké, daar richten jullie je op.
1: Ja, dus vanuit Meppel Actief gaat dat.
0: Maar ik zag dus inderdaad dat er in Staphorst ook wel cursussen zijn. Daar weet jij niets van? Of,
1: Ik weet niet of daar een cursus veilig fietsen op de e-bike is. Weet ik niet.
0: Ah, oké. Maar goed, wat houdt de cursus veilig fietsen op de e-bike in?
1: De e-bike training die bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Met onder andere bendigheid en stuurtraining.
0: Ja.
1: Ideale lijn voor het nemen van bochten. Op een afstap met veilig wegrijden. Daar begint het al mee. Hoeveel trapondersteuning heb ik nodig? Dat is heel belangrijk natuurlijk. Welke versnelling moet ik rijden? Hoe maak je een noodstop? Dan denk ik van ja, hoe maak je een noodstop? Ja, dat is ook toch belangrijk. Want ja, gebeurt er iets voor je? Je vliegt erboven.
0: Ja.
1: En de verkeersveiligheid, heel belangrijk. Zorg ook zelf dat je de hand uitsteekt en dat soort dingen. Ook bij de stoplichten wachten en niet zoals heel veel mensen doen, toch maar doorfietsen.
0: Ja, precies. Een van de dingen die jij noemt, inderdaad, een stukje veiligheid. Ik zie wel eens, nou, ik rijd zelf heel veel op de fiets. Ik heb net ook een fietsvakantie in Nederland achter de rug. Maar dan zie ik dat met name oudere mensen toch heel vaak op dat randje van de weg fietsen. Ik adviseer eigenlijk oudere mensen, als ik wat heb over fietsen, zeg ik, je moet niet helemaal op dat randje gaan fietsen. Want moet je uitwijken, dan kom je al in de berm terecht. En dan is de kans op vallen natuurlijk ook veel groter.
1: Ja, op het randje gaan fietsen is natuurlijk heel gevaarlijk. Helemaal midden op de weg ook niet.
0: Nee.
1: Maar op het randje is natuurlijk zonder meer gevaarlijk. Kom je te vallen.
0: Ja.
1: En ik zeg altijd van, je valt op je hoofd. Zorg dat je een helm hebt.
0: Ja.
1: In ieder geval voor de veiligheid.
0: Ja, dat moet je dan nog maar een keer tegen mij zeggen. Want ik ben er nog niet helemaal aan toe, aan een helm.
1: Nee, dat zeggen de meeste mensen. Mijn haar komt in de war.
0: Oh.
1: Maar ik zeg dan vaak van, wat eronder zit, als dat in de war komt, is veel erger.
0: Dat is veel erger. Jouw haar komt niet in de war, geloof ik, hè?
1: Die van mij niet, die heb ik er speciaal voor afgeschoren.
0: Oh, dat speciaal daarvoor. Geweldig. Maar goed, je begint al met het opstappen. En wat vertel je daar dan over?
1: Nou, ten eerste van vraag ik de mensen, waar hebben ze moeite mee met de cursus? De cursus bestaat eigenlijk uit verschillende dagen. Iedere week een dag, een middag of een morgen van 2,5 uur.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaan we dus ook in de praktijk oefenen. Maar op en af stappen. Iedereen stapt op en af op een andere manier. Dus daar gaan we kijken van hoe stap je af. Sommige mensen die stoppen bij het stoplicht en dan springen ze wel even iets. Kan ook een optie zijn. Maar hoe rij je weer weg? Dat is ook heel belangrijk. Sommige mensen zie je dan met de e-bike in de zware versnelling wegfietsen. In hoge ondersteuning. Ze doen één trap En die fiets vliegt weg.
0: Ja.
1: En daar zie je vaak de valpartijen komen.
0: En dat is inderdaad iets wat ik... Nou ja, ik heb van jou wat tips gekregen ooit. Een tijd, daarom zijn we ook in contact met elkaar gekomen. En bij de fietsvierdaagse Meppel stond jij. En toen ben ik eens met jou gaan praten. En toen zei je tegen me... Rij eens gewoon weg in de lage ondersteuning en een niet te hoge versnelling. En daarna moest ik in de hoogste ondersteuning. Nou, ik doe dat zelf nooit. Maar toen ik die ervaring had, je schiet vooruit. Het is levensgevaarlijk volgens mij. En toch denk ik dat er heel veel mensen met een hoge ondersteuning wegrijden.
1: Ja, het punt is eigenlijk wat je dan ook ziet bij stoplichten bijvoorbeeld. Stoplichten ineens bijvoorbeeld, ik woon in Meppel, dat ik dan richting ziekenhuis fietsen. Er zijn veel stoplichten. Mensen komen aan fietsen in een zware versnelling, maar ze schakelen niet terug. Ja. Je moet al bij het stoplicht komen, moet je terugschakelen, anders kun je weer makkelijk wegfietsen.
0: Het lijkt mij logisch.
1: En het lijkt logisch, maar is er ook, maar gebeurt niets.
0: Maar diezelfde mensen hebben vaak ook een rijbewijs. En ze rijden toch ook niet in de derde, vierde versnelling in de autoweg?
1: Nee, maar dat klopt. Maar ze hebben tegenwoordig bijna allemaal een automaat. En dan wordt niet meer bij nagedacht.
0: Oh, is dat het? Ja. Ja. Ik schakel nog gewoon. Dus ja, dat is voor mij. Het is voor mij logisch dat je in een lage versnelling wegrijdt. En wat betreft die ondersteuning. Ja, maar dat is ook de reden dat ik altijd ingehaald word door heel veel mensen die als gekken gaan fietsen. En met name zijn het dan toch wel de ouderen. Ja, alhoewel de jeugd die op de fiets naar school gaat, die kan er ook wat van, hè?
1: Ja, maar ja, goed. Als je die groepen tegenkomt, dan moet je zelf al een beetje defensief gaan rijden.
0: Ja, ja, maar tegenkomen, als ze achterop komen, dan zie je ze niet altijd.
1: Dan niet. Nou, spiegeltje is ook heel belangrijk.
0: Heb ik inderdaad, ik was dus actief bij de fietsvierdaagse Meppel. En er stond een fietsersbond en die deelde spiegeltjes uit. En dan heb ik er toch één op mijn fiets laten zetten. En ik moet zeggen dat ik daar heel veel gebruik van maak. En dat ik echt het achteropkomend verkeer goed kan zien, hoor. Dat is wel makkelijk.
1: Ja, het punt is gewoon ook met de spiegelen is namelijk zo. De meeste mensen met e-bike die zijn wat ouder. Je bent minder flexibel.
0: Minder lenig.
1: Minder lenig. Dus op- en afstappen heb ik al gezegd. Ook in de spiegel kijken. Achterom kijken. Over de schouder kijken. Dat wordt allemaal wat moeilijker. Er zijn hulpmiddelen voor. Nou, gebruik die dan.
0: Ja, zeker weten. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen inderdaad. Je had het dus inderdaad over 3 dagen bezig zijn met met deze les. Vertel eens, wat doen jullie nog meer in die 3 dagen? Ik vind het heel veel.
1: Nou, we gaan dus wat ik net al opnoemde. Dat zijn dus eigenlijk de doelstellingen van de training. Die gaan we dus één voor één gaan we bekijken van... Eerst al even een vragenrondje. Waar heb je moeilijk mee? Aan ieder persoon zelf. Wat vind je moeilijk? Dat wordt genoteerd. Gaan we kijken van... Daar besteden we dan aandacht aan. En dan gaan we kijken van op de fiets zelf buiten van remmen. Dan zeg ik altijd van remmen. Waar zit je voorrem?
0: Ja.
1: Waarom is dat zo belangrijk? Als je in de bocht komt en er ligt bijvoorbeeld zand of grind. Je trekt alleen aan je voorrem. Dan ga je onderuit in de bocht.
0: Ja.
1: Of je maakt een noodstap met je voorrem. Kiepel je over je voorwiel.
0: Juist.
1: Het is heel belangrijk bij rembezitten dat je weet wat je fiets doet. Een e-bike is namelijk tussen de 25 en 30 kilo zwaar. Die is niet als je gewone fiets van vroeger. Toen je leerde fietsen, wat jij al zei.
0: Ja.
1: Ja, dan had je een fiets die was 10, 12, 15 kilo maximaal. Ja, het is allemaal zwaarder en je bent zelf al niet zo flexibel meer.
0: Ja, dat zijn hele belangrijke dingen die jij noemt. Want dat je inderdaad wat minder behendig bent. Ook met het op- en afstappen merk je dat al. Dat mensen soms moeite hebben met opstappen. Dat ze het been niet over eroverheen krijgen om inderdaad verder te trappen. Ja, dat zijn toch wat moeilijkere dingen. Ja. Waar loop je meestal tegenaan met die problemen van de mensen? Wat noemen ze meestal?
1: Vaak is het al zo dat je een e-bike aanschaft. Als er al eigenlijk al... Ja, niet meer kan. Dat is niet waar. Maar in ieder geval, eigenlijk moet je dan een stapje daarvoor al aanschaffen. Dat je al makkelijk ermee om kunt gaan. En alleen, het is vaak een vorm van schaamte. Dat je op e-bike fiets, moet jij elektrisch fietsen? Dat hoor ik zelf ook vaak. Ik doe ook fietsvakanties. We zijn naar Athene gefietst op een fiets via Rome. We zijn, dit jaar zijn we nog even samen met zwager doe ik dat dan. Zijn we naar Praag, Dresden, Berlijn, Cuxhaven een hele ronde gemaakt.
0: Zo, hoeveel kilometer was dat?
1: 2.500 kilometer.
0: Goh.
1: En zo staat er voor volgend jaar nog weer een grote programma.
0: Zit ik met mijn 800 kilometer op een fietsvakantie? Dat stelt ook niks voor.
1: Nee, dat maakt niet uit hoeveel kilometer dat je fietst. Dat stelt wel wat voor. Gewoon doen.
0: Ook al, het klopt.
1: Ook al fiets je 200 kilometer op je fietsvakantie. Je bent er toch lekker uit geweest.
0: Kees, ik zou je vertellen. Dit is, wij namen vaak de fiets mee op vakantie. Maar dit jaar zijn we dus echt op fietsvakantie geweest. En overnachten bij vrienden op de fiets. Nou, we hebben een fantastische vakantie gehad. En zulke leuke ervaringen. Maar inderdaad, dan maakt het niet uit hoe ver je fietst. Dit is gewoon, je bent onderweg. Je bent in de natuur. Het is geweldig om lekker buiten te zijn. Het is heerlijk om inderdaad buiten te fietsen. Het is echt een aanrader voor iedereen.
1: Ja, zonder meer waar. En dan kun je zeggen van, ja, Ik doe geen 100 kilometer, wat er dan gezegd is. Ik doe geen 150 kilometer per dag. Nee, dat hoeft ook niet.
0: Inderdaad.
1: Dat hoeft ook niet. Je kunt ook, als je denkt van 30 of 40 of 50 is voor mij genoeg. Prima.
0: Daar gaat het om. Dat je lekker in beweging bent, inderdaad. Ja, heel mooi om te horen. Ik denk dat we tussendoor eens even naar een stuk muziek moeten gaan luisteren. Ik had Summer in the City van The Loving Spoonful graag willen horen. Want we hebben nog prachtig mooi weer. En een beetje zon lijkt nog wel een beetje zomer. Dus zomer in de stad.

0: Bij mij zit Kees Timmerga. Hij geeft de cursus veilig op de e-bike. En we hebben al heel veel gehoord over veilig op de e-bike. Ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen en dat het helemaal niet uit. Maar je moet gewoon bepaalde vaardigheden ontwikkelen op je e-bike die net anders zijn dan op een gewone fiets, denk ik. Zijn er nog specifieke dingen waarvan je zegt, nou, dat wil ik echt wel eens even benoemen?
1: Ja, natuurlijk, als je dus ook met een groepje gaat fietsen, zorg er dan voor dat je ongeveer weet waar je naartoe gaat, wat de route is. Want wat zie je nu vaak, mensen fietsen met z'n vieren, komen ze op kruispunt, moeten we nou linksaf of rechtsaf, dan blijven ze op kruispunt staan en of midden op fietspad staan. Zorg dus dat je dus veilig gaat staan, dat je goede afspraken met elkaar maakt. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk.
0: Logisch. Ja. Ik werd vanochtend, ik ben ook op de fiets gekomen vanochtend en ik werd ingehaald door een stelletje wielrenners. Die had ik niet in mijn spiegel gezien. Maar dan hoor je ze, doordat ik ze hoorde praten, hoor ik ze. Maar ik vond het wel dat ze, ik vind dat die groep ook wel een beetje hard inhaalt. En hebben ze geen bel op de fiets? Dat is ook niet veilig, hè?
1: Nee, dat klopt. Er wordt ook heel vaak niet gebeld of wel gebeld. En er wordt door de ouderen niet gehoord.
0: Ja, dat kan ook. Het gehoor van ouderen is ook niet altijd.
1: Dat gebeurt dus ook.
0: Ja, ja.
1: En daar had ik zelf ook last van. Dus vandaar nu gehoorapparaatjes in heb. Want ik hoorde de bel ook niet. En dan zei mijn vrouw wel eens van, hoor je de bel dan niet? Ik zei, nee, ik hoor de bel niet.
0: Ja.
1: Dat is ook iets.
0: Ik moet binnenkort ook maar eens. Goed, dat is een ander onderwerp. Maar het gaat er dus om dat we gewoon meer begrip voor elkaar krijgen, ook op het fietspad, denk ik. Hè? Want ik hoor ouderen, ja, en die jeugd die fietst, en die fatbikes en wielrenners. Maar ja, die groepen zeggen ook weer wat over de ouderen die te hard rijden.
1: Ja, dat klopt. En daar hebben ze ook gelijk aan. Want niet iedereen houdt zich aan de regels.
0: Nee.
1: En het punt is gewoon van, denk ik dan vaak, van steek je hand uit als je afslaat.
0: Ja.
1: Als jongeren, maar ook als ouderen.
0: We hebben het allemaal geleerd met verkeerslessen op school vroeger.
1: Ja, als we veilig verkeer zien rijden, ik woon in de Wilhelminastraat in Meppel, en dan zie ik ze door de straat komen met verkeersles. Allemaal netjes de hand uitsteken.
0: Ja.
1: En ze hebben het hersje weer uit en het is weer over.
0: Ja, het zijn allemaal hele kleine dingetjes die belangrijk zijn. En ik denk dat het. Ja, dat, nogmaals, we moeten proberen begrip voor elkaar te krijgen. We moeten rekening houden met anderen. We moeten ons aan regels houden. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Kees, hoe vaak geef jij dit soort lessen?
1: Er ligt eraan hoeveel deelnemers er zijn. Meppel Actief, Lianne, die heeft nu net weer een cursus uitstaan voor oktober. Die is bezig om mensen te werven. En die is vanuit Meppel Actief, is die gratis.
0: Oké. Okay.
1: Dus mensen kunnen gratis deelnemen. Maar ze moeten zich wel even van tevoren aanmelden natuurlijk.
0: Logisch. En dat kan via de site van Meppel Actief?
1: Site van Meppel Actief. En dan kom je bij Lianne van Elp kom je terecht. En die coördineert dat.
0: Goed. Heel mooi. En in andere plaatsen, net wat ik zei, ik zag dat er in Staphorst dus inderdaad ook volgende week iets met veilig op de fiets gaat gebeuren. Ik denk dat er in de grote regio van alles te vinden is op veilig op de fiets te gaan. En dat er dan wel meerdere mogelijkheden zijn van les.
1: Ja, ik dacht, gezien heb in Staphorst, dan heb ik niet gezien dat er een cursus aangeboden werd.
0: Oh, nou, dan heb ik.
1: Wel veilig op de fiets, dat wel. Een informatie.
0: Ja, klopt.
1: Maar niet dat er een cursus van is. Ook daar zou dat eventueel mogelijk zijn.
0: Klopt. Dat is, en een driewielfiets staat hier ook iets. Dat is maandag 12 oktober in Staphorst. Workshops over veilig fietsen voor senioren. En dat zal misschien niet met een fiets zijn, maar er wordt in ieder geval informatie gegeven over veilig fietsen.
1: Ja, hebben ze in Meppel ook gedaan, ook voor de driewielfiets. En met de fietsenmaker, Lambert Bord bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die zit officieel in Staphorst, maar het is Meppel.
0: Ja.
1: En ook Verloto Meppel doet daar aan mee met fietsen. Om dus ook dat onder aandacht te brengen van de mensen.
0: Ja, want die driewielfietsen, duofietsen. Nee, driewielfietsen.
1: Nee, driewielfiets.
0: Ja, want ik kwam pas ook inderdaad met duofietsen. Die zijn ook heel breed, hè, op de fietspaden.
1: Ja, duofiets is dubbel breed en nog iets meer. Dat is logisch. Maar
0: ja.
1: Over het algemeen, daar zit dan iemand op die dus als burgerleider, die iemand bij zich heeft die er toch lekker buiten is.
0: En die gaan niet zo hard.
1: Nou, dat wou ik nog eigenlijk even zeggen. Want e-bike, snelheid en stabiliteit voor de ouderen, dat is ook heel belangrijk. Want ik zeg altijd van, je hoeft geen 25 kilometer per uur te fietsen.
0: Echt niet, nee.
1: Dat hoeft niet. Doe de elektrische ondersteuning wat lager. de versnelling wat lager en blijf lekker fietsen. Zo blijf je ook lekker zelf in beweging.
0: Ja, en van jou heb ik ook geleerd dat je met inderdaad met bochten zorg je snelheid aan te passen, zodat ook je altijd druk op de trappers hebt, zodat je de fiets meer beheerst. En daar ben ik over na gaan denken en ik merk wel dat dat werkt.
1: Ja, dat klopt. Je moet zorgen dat je die druk houdt en niet op die zware versnelling. Dan hou je die druk bijna niet, dan hou je de benen stil en dan ga je slingeren in de bocht. Ja. En dan vooral als je te hard gaat.
0: En je had het over die remmen. Is het niet zo dat elke... ik meen dat mijn voorrem is de linkerrem. Is dat niet bij alle fietsen gelijk?
1: Nee, dat is niet bij iedere fiets gelijk. Dat was vroeger wel zo.
0: Ja.
1: Vroeger had je de voorrem zat links en de achterrem zat rechts. Maar tegenwoordig... Het kan best zijn, bij de ene fiets zit de voorrem links en bij de andere zit hij rechts.
0: Dus dat is wel verwarrend.
1: Is verwarrend, maar voor jezelf moet je even weten waar het zit. Of rem gedoseerd met beide remmen.
0: En dan maakt het inderdaad, dan ben je wat veiliger bezig. Dan
1: ben je wat veiliger bezig dan alleen aan je voorrem te trekken en over de kop staan.
0: Ik vind dat heel bijzonder dat ze dat niet meer gelijk hebben bij die fietsenfabrikanten. Maar ja, er zal wel een reden voor zijn.
1: Ik heb geen idee wat de reden is.
0: Kees, ik heb heel veel van jou geleerd. Zijn er nog dingen die jij kwijt wilt? Heb je nog iets?
1: Wat wil ik kwijt? Mensen die ook gaan fietsen, ga dan rustig eens een keer lekker, als je hier in de regio woont, lekker ook in het bos fietsen. Pak eens een keer een bospad. Er hoeft niet verhaal te zijn. Fiets er langzaam over. Dan merk je ook het fietsen op ander terrein. Maar je komt toch een keer, als je aan het fietsen gaat, kom je niet alleen op een mooi asfaltweg, maar op een zandpad of op een gravelpad. En dat je weet hoe je moet fietsen. Fiets er niet hard over. Doe het rustig. En als je met meerdere bent, fiets achter elkaar, zodat je elkaar in de gaten kan houden.
0: Heel belangrijk inderdaad wat jij zegt, dat je op verschillende ondergrond ook moet fietsen.
1: Ja.
0: Ook moet leren fietsen.
1: Ja. Zonder meer waar. Maar het is niet alleen dat je over het asfalt over de klinken weggaat.
0: Nee, het is niet allemaal mooi strak. En die boomwortels die op de fietspaden nog wel eens naar boven komen. Daardoor krijg je nog wel eens ook onverwachte bewegingen die je kunt maken. Dus daar zul je ook rekening mee moeten houden.
1: Ja, gewoon handjes aan sturen. Niet de telefoon in de hand.
0: Ja, ook dat zit in elke leeftijdsgroep, zie ik hoor. Die telefoon in de hand. Ja. Ongelooflijk. Ja, want vooral ook de routes die ze dan op de telefoon hebben. Ja, dat is dan, daar kijken ze dan ook weer naar.
1: Er zijn hele mooie houders voor om op de fiets te doen waar je telefoon aan hebt. Dat is helemaal geen probleem. Telefoon hoeft niet in de hand.
0: Nee, dat is waar. Kortom, veiligheid.
1: Ja.
0: Is belangrijk.
1: Is heel belangrijk.
0: Dus veilig met de e-bike. Dat is inderdaad iets wat we de mensen mee willen geven. En ja, de gratis fietscursus veiliger op de e-bike is in Meppel. Dus ja, is een succes. En nou mensen, in jullie regio is vast ook wel zoiets te vinden. Dus mocht je wat meer informatie over de e-bike willen hebben en veilig op de e-bike willen gaan. Ja, in Meppel kun je dus terecht bij Meppel Actief. En in de regio moet je dan even zoeken naar wat mogelijkheden. Maar het is een heerlijk iets, want fietsen is toch zo lekker en dat kun je zo lang volhouden als je het maar netjes doet.
1: Dat is, dat is heel belangrijk natuurlijk, wat je daar zegt. Hou het lang vol en doe die ondersteuning een tikkeltje lager, dat je ook zelf nog wat doet. Zo blijf je lang actief.
0: En spelen met de versnelling.
1: Zo blijf je lekker zelf bezig.
0: Precies.
1: En je hoeft je niet te schamen dat je een e-bike hebt. Want er wordt vaak nog gedacht, dan ben ik echt oud. Nou, dat is niet zo. Lekker blijven fietsen, ook al is het op de e-bike.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Kees.
1: Ja, graag gedaan.

0: is Smaakmakers. Agrarische berichten. Nieuws van het land.
1: Ja, we hadden eerst nog het nummer van Suzanne en Freek, Dromen in Kleur. En ondertussen heb ik John Huisman aan de lijn. Hallo John.
2: Ja, Sinead, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hi. John is van de Reeslandhoeve en ja, we hebben... daar zijn de druiven. Hoe is het met de druiven?
2: Ja, bijna klaar, hè? Het seizoen is bijna achter de rug.
1: Jullie zijn ze al aan het oogsten?
2: Ja, ja, volop.
1: Volop.
2: Ja,
1: ja.
2: En, ze hebben een heet zomer gehad.
1: Ja.
2: En dan loopt alles een week of drie voor.
1: Oké. Okay. Is dat in het voordeel voor jullie?
2: Ja en nee. Het was eigenlijk te warm van zomer. Dat was het. Dus de druiven die hebben op zich wel hun best gedaan, maar ze hebben het best zwaar gehad. Nou, dan komt een beetje regen, dan denk ik, nou, dat is mooi. En dan een beetje vocht in de druiven is ook niet verkeerd. Alleen dan slaat het weer natuurlijk 100% om. Na heel veel regen.
1: Ja.
2: Ja, dan moesten we toch eerder oogsten, met name de blauwe druif moest eerder oogsten, want er kwam schimmel in.
1: Kan er dan schimmel in komen of zit er dan al schimmel in?
2: Nee, die komt er dan in. Op het moment dat het warm is en regen, dan krijg je het prijzenras, zoals dat is. En dat kan binnen 2 dagen kan het gewoon heel de wijn gaan aantasten, met name de blauwe druif.
1: Zo, gaat dat zo snel?
2: Ja, het gaat echt heel snel.
1: Maar te warm. Kijk, we hebben het nu in Nederland inderdaad te warm. Maar dat is toch in die andere landen zoals Spanje en Frankrijk en Italië, waar de druivenoogst elk jaar is, is het toch al jaren dat het daar te warm is. Hebben ze diezelfde problemen daar ook?
2: Ja, zeker. Dat wil niet zeggen dat daar geen problemen zijn. Er zijn ook heel veel problemen zijn daar. Dit jaar, met name ook in Frankrijk, dat gewoon hele gebieden, daar is gewoon helemaal niks. Het is gewoon zo heet. Dus dan wordt het gewoon krentjes. Dat gaat in feite de verkeerde kant op. En dat kan hier dus ook afgelopen zomer met die hitte.
1: Zo.
2: Ja.
1: Dat, aan de ene kant is het plezierig dat het warm is, maar ja, aan de andere kant is het...
2: Ja, maar kijk, over wat te voor staat is natuurlijk niet goed, hè?
1: Nee, dat
2: kijk,
1: ben ik helemaal met je eens.
2: Een druif die gedijt goed bij 20, 25 graden, op het moment dat 35 of 37 graden is, ja, dan gaat heel de wijn gaan, die gaan in rust. En dan zie je eigenlijk een omgekeerd proces op dat moment. En in plaats van verder groeien, dan groeien ze niet verder, dan gaat de verkeerde kant op. Ja, en we maken natuurlijk dit niet vaak meer in Nederland.
1: Nee.
2: Maar afgelopen zomer was het natuurlijk wel zo'n zomer dat je denkt van, nou, oké. Okay. En dat geeft nog steeds nog niet heel zoveel, want je krijgt natuurlijk nog een najaar. Maar als dan het najaar in één keer 100% om of 100 graden omdraait, ja, dan heb je de andere kant van het verhaal.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Ja, dan is schimmel, grijs rot, die ligt op de loer. Ja, dan moet je keuzes maken en dan moet je toch iets eerder oogsten, met name de blauwe, wat we al gedaan hebben.
1: Okay.
2: Dus we hebben nu nog een beetje wit hangen. Johanniter en de Sauvignon Gris.
1: Juist.
2: Nou, nu lijkt het gewoon heel goed, dus die blijven sowieso nog een week hangen. Dus dat wordt, ik denk, nou, volgende week gaan we die oogsten. Ja, dan hebben we de boel binnen.
1: En we krijgen de komende week weer prachtig weer, hè?
2: Ja, nou, daarom. Dus ik ben er alleen maar blij om.
1: Ja.
2: Die moeten nog een poosje. En het wordt dus 25 graden, 24 graden,
1: ja.
2: Weet ik veel, maar dat maakt niet uit. Maar kijk, het is droog in ieder geval en dat is nu ons voornaamste ding, als het maar droog blijft.
1: En hoe noemde je trouwens die schimmel die je net noemde, van die blauwe druif?
2: Ja, dat is de botrytis en in de volksmond grijze rot, grijze schimmel. Dat is echt, dan komt er in no time komt er een grijs laagje op je druif.
1: Ja.
2: En dat wordt op een gegeven moment wat als stof. En dat gaat echt, we hebben het jaar meegemaakt waar we op woensdag zijn begonnen. Woensdag smiddags gestopt, s'nachts regen gehad ook. En de volgende dag, toen ging het zo, toen liep het zo voor ons uit. En naarmate de dag vorderde, steeds meer grijze rot en we moesten steeds meer laten hangen.
1: Zo.
2: Het gaat echt heel snel, dat kun je niet afzien.
1: Heb ik het met jou eerder niet gehad over de Suzuki-vlieg?
2: Ja. Dat denk ik ook wel.
1: Ja.
2: Die kunnen we nu in netten. We hebben nu alles in netten zitten.
1: Ja.
2: Dit jaar, nou, voor de tweede keer nu. En dat is wel heel mooi, moet ik zeggen. Want nu kunnen wij het oogstmoment, ja, op het weer na natuurlijk. Maar nu kunnen wij het oogstmoment bepalen en niet die Suzuki Vrijvlieg. Dus wij merken echt dat echt een gigantische stap voorwaarts is.
1: Oh, mooi.
2: Het is wel heel veel werk, moet ik zeggen. Maar we moeten alles inpakken. Maar op het moment dat je het ingepakt hebt, je hebt geen Suzuki, je hebt geen wespen, je hebt geen spreeuwen. Dus ja, eigenlijk is het wel heel rust op het moment dat je zegt van nu wachten we. ja, dan gaan de netten eraf en dan gaan we oogsten. En je hebt gewoon, ja, perks cool. Dus echt, ja, verbazingwekkend, zeg maar.
1: Dat is mooi. Ja, want in één keer zat ik, ja, je had het dan nu inderdaad over die schimmel, maar je zat in één keer aan die fruitvlieg te denken. Ik denk, we hebben toch goed opgelet vroeger bij jou.
2: Dat is een probleem in Nederland, klopt. Klopt.
1: Heel mooi. Nou ja, met de klimaatontwikkeling. Zo, ja, we hebben dan dit jaar een flink hete zomer gehad. Maar de verwachting is toch dat het in de toekomst wel vaker zal gebeuren.
2: Ja, klopt.
1: Daar moeten jullie dan ook wel op inspelen, neem ik aan.
2: Nou, dat doen we al. Precies, want ik zeg altijd gekscherend. Een jaar of 10 geleden hadden we de loopwand hadden we op 2,5 meter hoog staan. En we zetten hem nu op 1,5 meter hoog. Dus ook daar, we zijn in de wijngaard ook al bezig met veranderingen, zeg maar. Vanwege het hele klimaat. Dus dan kunnen we ook de wijngaard kunnen beter sturen.
1: Okay.
2: Dan ook andere aanpassingen, snoeimethoden. In de zomer de snoeimethoden aanpassen. Dus daarmee kunnen we ook meer sturen vanwege het hele klimaatverandering. Dus daar zijn we ook druk mee bezig.
1: Juist. Nou, en je hebt ook altijd vrijwilligers die komen helpen met plukken, heb ik wel eens begrepen?
2: Ja, daar hebben we gelukkig geen gebrek aan.
1: Daar zijn er genoeg mensen voor die dat willen doen?
2: Ja, sommigen moeten we gewoon afzeggen.
1: Dat meen je.
2: Ja. Maar goed, ze komen uit heel Nederland. Dat is gewoon heel grappig. We hebben natuurlijk een heel netwerk in heel Nederland zitten. Ook met onze certificaten en alles en adoptie. Dus uit heel Nederland komen de plukkers en dan zitten de B&B's zitten vol in de buurt. En de campings die stromen een beetje vol. Dus dat is wel heel grappig. Ongeveer 30 man aan plukken per dag. En allemaal vrijwilligers. Dus ja, je wordt natuurlijk goed verzorgd. Lekker glas wijn, fles wijn mee in huis. Dus ja, dan hebben we daar geen gebrek aan.
1: Ongelooflijk. We gaan het straks hier in de studio hebben met iemand over oproep voor vrijwilligers. Er zijn sectoren waar genoeg vrijwilligers zijn.
2: Klopt.
1: Maar er zijn ook mensen die wel eens een tekort aan vrijwilligers hebben.
2: Klopt.
1: Maar goed, mooi om te horen dat het bij jullie zo goed gaat.
2: Ja, nee, we klagen ook niet. Kijk, we hebben op zich heel mooie oogst achter de rug. Of nou, het laatste komt dan. Dus dat komt ook goed binnen. Alleen, we hebben even wat moeten sturen. Nou ja, we kunnen dit jaar dan geen rood barriek maken, want dat is een houtgerijpte. Die moet echt super rijp zijn. Nou, dan maken we nu een fruitig rood. Rosé's komen allemaal weer mooi in de fles. Dus ja, ook wij moeten schakelen. Je kunt nog zo'n mooie zomer gehad hebben. Iedereen zegt, het wordt het topjaar van de eeuw. Nou, dat wordt het niet. Ook te maken met het feit van, je kunt nog zo'n mooie zomer hebben, maar wij zijn ook afhankelijk van het najaar.
1: Tuurlijk.
2: En op het moment dat het najaar in één keer omslaat, nog veel regen, ja, dan hebben wij een probleem. Dus het is... We kunnen pas zeggen, als het moment dat het in de fles zit, dan kunnen we zeggen van nou, dit, of het fles, maar
1: nou,
2: dat halfwege in het vat zit, dan kunnen we zeggen van nou, het was goed, het was niet goed.
1: Precies. Nou, dan kom ik nog eens een keer een flesje halen, John.
2: Nou ja, je moet dus nieuwe wijn trouwens ook nog een keer proberen. Nou.
1: Ja, dat weet ik. Inderdaad, komt goed, John. Zeg, dankjewel voor je bijdrage en het was weer interessant om allemaal te horen. Succes verder.
2: Dankjewel.
1: Oké, dag.
2: Doei.

0: Dit is een prachtig nummer van Leonard Cohen. Het heet Anthem. En dan wil ik toch meteen even van de gelegenheid gebruik maken om mee te delen dat de revival band van Leonard Cohen komt aanstaande 30 oktober in de Grote of Maria Kerk in Meppel. En het is een fantastisch mooi verhaal wat daar verteld wordt over het leven van Leonard Cohen. En daar wil ik toch even een beetje reclame voor maken. Naast mij zit Klaas Jonkman. Klaas is een bekende bij DNO Radio. Hij vertelde me net dat hij al slechts 33 jaar actief is bij DNO. Welkom, Klaas.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik heb gevraagd of jij een keer bij mijn uitzending wilt komen. Ja. Om wat meer te vertellen over DNO. Eigenlijk weet ik er ook heel weinig van. Jij bent er 33 jaar geleden bij begonnen. Hoe is dat toen gegaan?
1: Nou, eerst maar even de geschiedenis hoe het ontstaan is, denk ik. In 89 zijn een paar mensen bij elkaar gezitten. En die zeiden, we moeten eigenlijk een lokale omroep oprichten. En dat is ze gelukt. Ze hebben van de gemeente toen medewerking gekregen. Dat was toen nog gemeente Zuidwolde.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen zijn ze begonnen in een garage aan de Tonkenstraat.
0: Oh.
1: Dus met een simpel mengpaneeltje met simpele spullen. En daar zijn ze gewoon muziek gaan draaien en wat reportages gaan maken. En ja, dat was toen de start van de omroep, zeg maar, hier in de buurt. En op enig moment was die garage eigenlijk te klein. Want ja, je wilde gasten ontvangen en dat soort zaken. Dus toen zijn ze verhuisd naar een bovenwoning. Dat was toen bij het Groene Kruisgebouw. Waar nu de fysiotherapie zit in Zuidwolde.
0: Ja.
1: En die bovenwoning, ja, dat was op zich een prima locatie. Met een presentatiestudiootje. Een techniekstudio, zoals we dat hier ook ongeveer hebben. Alleen allemaal veel kleiner. En een kleine kantine, zeg maar. Dus waar je met 5 man kon zitten. Klein keukentje. Nou ja, dat was het eigenlijk. Want daar woonde vroeger de wijkverpleegster.
0: Ja, ja.
1: Het was de woning van de wijkverpleegster. Ja. En die is toen omgebouwd de studio. Nou, en toen zijn we op een gegeven moment toen werd het ook daar weer te klein. En door wat gesprekken met diverse mensen is er toen besloten om hier op het industrieterrein een studio. Die is toen voor ons gebouwd, zeg maar.
0: Ah.
1: En dat was in 2004 zijn we hier begonnen en 2005 was de officiële opening. Dus dat was een gigantische vooruitgang. De mast staat hier achter de studio. De zender staat in het gebouw zelf. We hebben een grote kantine. We hebben een presentatie, zelfs 2 presentatiestudio's op het moment. En meerdere techniekruimtes. En dat is gewoon luxe. Dat is fantastisch.
0: En jij zit er al 33 jaar bij.
1: Ja,
0: ben je binnengekomen als wat?
1: Ja, op enig moment zat ik in een kerkenraadsvergadering, want ik was toen kerkenraadslid in een van de kerken in Zuidwolde. En toen kwam van de programma Beleidsbepalend Orgaan, die stelde toen de vraag, er werd op elke zondagmorgen werd er een kerkdienst live uitgezonden.
0: Uh-huh.
1: En dan fietste de kosten naar de studio, toen nog in begin nog aan de Tonkenstraat. En dan haalde die, dat deed hij een schuifje op of een schakelaar over. En dan op het moment dat de kerkdienst begon, dan boom, was die kerkdienst er in de ether, zeg maar. Maar de ene die had hem om 9 uur, die had hem om 9:30, die had hem om 10:00. Dus dat was, ja, wij publiceerden dat dan toen de tijd in de Groene Post.
0: Ja.
1: Welke kerk aan de beurt was en hoe laat die begon enzovoort. Maar ja, dat was natuurlijk niet mooi. Toen kwam dat PBO, die kwam vragen van, zijn er niet mensen van die kerken die een soort programmaatje ervan willen maken? Iets opvullen, zodat er een mooi programma, iets aangekondigd wordt. Wie doet wat, welke muziek, een beetje aanvullend, zeg maar. En dat was toen in het begin van 9 tot 12 uur zondagsmorgens is dat programma toen opgezet. En toen leek mij dat ook wel leuk om erbij betrokken te zijn. En
0: juist,
1: zo ben ik bij de omroep betrokken geraakt, zeg maar, om op zondagmorgen dat programma te maken.
0: Juist.
1: En ja, inmiddels ben ik al jaren bestuurslid.
0: Ja.
1: En ben ik met een stuk of 5, 6 programma's ben ik soms bezig. Ook dit programma, heel af en toe als het in nood is.
0: Ja.
1: Techniek ik ook wel eens een keer.
0: Precies.
1: Maar dat is gewoon... ik moet zeggen, het is een virus. Als je dat eenmaal in je bloed hebt, dan laat je dat maar niet zomaar gaan.
0: Ik merk het.
1: Ja.
0: Ik merk het, Klaas. Ja. Ook ik ben er op een bijzondere manier ingerold. Ja. En ik vind het fantastisch om te doen. En je komt in aanraking met zo ontzettend veel verschillende mensen. Je leert zoveel van verschillende onderwerpen. Ja. Met name in dit programma Smaakmakers. Ik heb het enorm naar mijn zin. En ik hoop dan ook dat de luisteraars graag naar dit programma luisteren. Want ik vind dat wij gewoon toch best hele leuke onderwerpen aanbieden. Ja, we werken hier natuurlijk met eigenlijk alleen maar vrijwilligers. Hè? Dus geloof ik 1 betaalde kracht.
1: Ja. Nou, ik was nog niet helemaal over die geschiedenis, zeg maar, was ik even aan vertellen.
0: Ga verder.
1: Nou, op enig moment Stappers staat dus ook een omroep.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: En daar werd het ook lastiger met vrijwilligers en met ook het gebouw. Dat zou eigenlijk ontruimd moeten worden. Dat was ook niet zo best meer. Dat zat een klein zaaltje tegen Waanders aangeplakt. En dat wilde toen de eigenaar verkopen. En dat moest er weg enzovoort. Toen zijn we met elkaar in gesprek geraakt. En zijn we gewoon gefuseerd.
0: Ah.
1: En vandaar dat zeg maar in onze studio de apparatuur wat toen voor Stappers dienst deed, dat staat nog steeds bij ons in de studio. En ja, daar is niet zo bar veel gebruik wordt ervan gemaakt, maar in ieder geval zondagsavonds nog. Dan hebben ze nog een aparte programmering.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is prima. Maar we zijn verder 1 omroep en daarom heet het ook DNO, Drenthe Noord-Overijssel.
0: Precies. En de naam A28, is dat dan iets wat uit die periode...
1: Nou ja, dat was de omroep van Stappers.
0: Precies.
1: Heette A28.
0: Ja.
1: En wij heetten toen Streekradio De Wolden. Want we waren inmiddels natuurlijk ook vier gemeentes zijn toen gefuseerd tot de plattelandsgemeente.
0: Ja.
1: En werden we op enig moment door wat onderhandelingen werden wij dus ook de lokale publieke omroep van de wat grotere gemeente De Wolden, zeg maar.
0: Juist, ja.
1: En we zijn dus als Omroep Zuid-Wolde begonnen, toen naar Streekradio en toen naar DNO.
0: Mooi om te horen.
1: Ja.
0: Mooi om te horen.
1: Ja.
0: En ik begon, was natuurlijk al een beetje voorbarig, want we willen

0: dat er een wethouder die een portefeuille heeft een scheve schaats rijdt. Ja, dat valt hier wel mee, denk ik. Of vooral onze verhouding met de gemeente is prima. Of met de gemeentes, moet ik zeggen. Want de Staphorst is natuurlijk ook ons verzorgingsgebied nog. Maar toen zei Den Haag van... Ja, we willen dat eigenlijk vanuit Den Haag financieren. Maar dan moeten ze wel terug van 325 lokale omroepjes... naar 80 grotere omroepen. Dus dat is een verplichting die we aangaan. Het is niet dat we dat zo graag willen. Want persoonlijk vind ik dat de charme van de lokale omroep er wat afgaat.
1: Ja.
0: Maar moeten we dus fuseren. En dat is in ons geval gaan we fuseren met lokale omroep Hogeveen en omroep Meppel.
1: Juist.
0: RTV Meppel gaat en dan met z'n drieën. En daar zijn dus in dat overkoepelende geheel... wat per 1 januari 2028 klaar moet zijn, die fusie. Daar zijn we nu druk mee in dat proces om het zeg maar gezamenlijk te krijgen. En er is onder andere een gevolg op dit moment... is dat we het sportprogramma wat normaal door de drie omroepen apart werd gemaakt... maar wat nu bij Radio Hogeveen gemaakt wordt voor de hele streek.
1: Juist. Ja, dat, en inderdaad, je ziet nu ook op de site de drie logo's hè, van de drie verschillende lokalen.
0: Er komt helemaal, dat zie je nu nog. Maar dat komt binnenkort wordt dat één grote site, zeg maar. En er komt ook een nieuwe naam voor de totale omroep. Die gaan we nu nog niet zeggen, want dat wordt op enig moment best wel bekendgemaakt, denk ik.
1: Tuurlijk.
0: En dan wordt het een nieuwe site, een nieuwe omgeving, ook nieuwe jingles moeten er komen. Dat is nogal een heel proces voordat je daar allemaal zit. Maar daar hebben we tot 1 januari 2028 hebben daar de tijd voor. En er zijn dus 4 mensen die in vaste dienst zijn op dit moment... en die dus betaald worden vanuit die grote pot... want we krijgen meer geld vanuit Den Haag. Dat hebben ze ook gezegd, we willen het professioneler... maar dan moeten er wel mensen in dienst genomen worden. Dus dat is ook een verplichting.
1: Juist.
0: Daarnaast heb je natuurlijk een hele groep vrijwilligers nodig... want die 4 mensen kunnen niet alleen die radio en tv vullen.
1: Nee. En inderdaad, het was... Tot voor kort was het dus inderdaad... waren het alleen maar vrijwilligers.
0: Ja.
1: En we hebben eigenlijk... we wilden hier nog eigenlijk een beetje een oproep doen voor vrijwilligers.
0: Ja, kijk, als DNO blijven bestaan tot 1 januari 2020... en zouden graag nog meer mensen erbij willen betrekken... en misschien kunnen die later ook instromen in het grote geheel natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat is met name technici, maar ook als ze zeggen... ik wil graag redactie doen of ik wil presenteren, lijkt me leuk... of ik wil onderwerpen zoeken. Ja, die zijn allemaal van harte welkom, want daar hebben we echt behoefte aan.
1: Nou, dat, op die manier ben ik ook binnengerold hier. Ja. En, ja, en met name, we zijn hier nu met 5 presentatoren voor smaakmakers. Dat betekent dat het best rustig is. Maar voor de technici die 1 keer in de 3 weken moeten aanwezig zijn... daar is het best druk voor, kan ik me voorstellen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk zijn we wel op zoek naar mensen die techniek willen leren. En ik denk dat het best te leren is als je maar een beetje feeling voor hebt.
0: Nou ja, of, zelfs dat hoeft bijna niet.
1: Je moet gewoon interesse hebben.
0: Je moet gewoon interesse hebben en enthousiast zijn. En je krijgt hier intern gewoon de opleiding.
1: Ja.
0: Dus ik bedoel, het zijn een heleboel knopjes. Maar als je weet waarvoor ze dienen, dan valt dat best mee.
1: Ongetwijfeld.
0: Dan valt dat best mee.
1: Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het presenteren waar ik inderdaad ook in gerold ben.
0: Ja. En,
1: ja, ook ik heb geen opleiding. Met begeleiding van de collega's zit ik hier nu. En je doet het. En dat geldt voor eigenlijk al die vrijwilligers.
0: Ja, hoor.
1: Altijd als ik naar huis rijd, dan zie ik inderdaad... dan denk ik na over de gasten die ik heb gehad. En ik denk dat het 99% vrijwilligers zijn die ik altijd te gast heb. Ook de gasten. Dus het vrijwilligerswerk is zo belangrijk.
0: Ja, dat is superbelangrijk. En inderdaad, je hoorde net John Huisman zeggen...
1: Ja.
0: We hebben te veel vrijwilligers, we moeten soms afzeggen. Dan heb ik altijd de neiging, stuur ze door. Maar ja, dat is natuurlijk een heel andere branche.
1: Ik zal het hem vragen de volgende keer.
0: Ja.
1: Klaas, ik denk dat we het even moeten afsluiten, want het is bijna 1 uur en dan komt de reclame en het nieuws. Dankjewel voor je informatie. En mensen, als je wat wilt doen bij de radio, kom. Het is echt heel gezellig. Het is leuk om te doen. Het is een nieuwe uitdaging en geeft heel ontzettend veel plezier.
0: Kom binnen, zou ik zeggen. Vrijblijvend.
1: Ja.
0: Je hoeft het niet. Als je binnenkomt, ben je niet gelijk vrijwilliger. Nee, dan mag je eerst kijken en beslissen wat je wil doen, hoe je het wil doen en welke tijd je beschikbaar hebt. Dat

0: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Bij een explosie en het vervolgens instorten van een gebouw in de binnenstad van Athene is zeker 1 persoon omgekomen. Tussen het puin is het lichaam van een jonge vrouw gevonden. 5 mensen worden nog vermist. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar de burgemeester spreekt over een mogelijke gasexplosie. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En vandaag is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine opnieuw gestegen. Die is nu €2,73. Daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 120 kilometer file staat er in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Er staat 11 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Afrit Geldermalsen na een ongeluk. De vertraging is een half uur doordat er 3 rijstroken dicht zijn. Ook dicht is de A9 dit weekend. En daardoor omrijders op de A10 Zuid in de file. Voor knooppunt Nieuwemeer op de binnenring 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging in de oosten van het land op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven 8. Kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
10: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.

0: ziet.
1: Dit was Mo met 22. En een beetje naïef, maar ja, dat zijn we allemaal wel eens een beetje. Aan de lijn heb ik Lisbeth. Lisbeth, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Lisbeth is van Secret Sint. Lisbeth, ik denk dat het merendeel wat van de luisteraars het geheim van Sinterklaas wel kent.
2: Dat lijkt mij wel.
1: Dat lijkt mij ook. Ik had nog nooit van Secret Sint gehoord totdat ik het... Ik weet niet waar ik het tegengekomen ben, maar ik las het. En ik denk, daar wil ik gewoon wat meer over te weten komen. En voor onze luisteraars lijkt me dit een heel mooi onderwerp. Kun jij vertellen wat Secret Sint is?
2: Ja, zeker kan ik dat. Secret Sint is een project wat een vriendin van mij en ik samen hebben bedacht. Eigenlijk in de periode dat die energieprijzen 4 jaar geleden de pan uitstegen. En we zeiden tegen elkaar, er zijn zoveel mensen die nu buiten de boot vallen bij de hulpverlening. Omdat ineens gaan die prijzen omhoog en heb je geen geld meer voor extra dingen. Dus waaronder een pakjesavond. En toen zijn we eigenlijk gaan brainstormen met elkaar. En zijn we gekomen op het project Secret Sint. Hoe tof zou het zijn als jij een complete pakjesavond voor de deur krijgt via de post in een pakket. En dat is gemaakt door een Secret Sint. Dus jij levert je gegevens aan. Je zegt, ik ben niet in de gelegenheid om pakjesavond te maken of te regelen voor mijn gezin. En dat kan om allerlei redenen zijn. Hè? We hebben overlijdens van ouders, we hebben ziektes, we hebben financiële redenen. Nou, noem het maar op. Er is van alles te verzinnen. Dat je een aanvraag kan doen, uit kan leggen. Waar je kinderen van houden, dus een verlanglijstje, hoe oud ze zijn, wat hun schoen en kledingmaat is, al dat soort dingen. Dat komt bij iemand terecht die zich heeft opgegeven om een pakket te maken voor pakjesavond. En die gaat eigenlijk een aantal weken aan de slag. Dus die gaat gewoon echt voor dat gezin shoppen. Die gaat allerlei, die maakt een gedichtje erbij. Die gaat de pakketjes inpakken. Die vult het aan met een lekkere pak chocolademelk en een zak pepernoten en een paar chocoladeletters. En die doet dat op een zeker moment op de bus. En die verstuurt dat. En op die manier kunnen mensen eigenlijk op 5 december die doos open doen. En pakjesavond gaan vieren. Dat is een beetje het concept.
1: Fantastisch. Ja, ik vond het ook echt fantastisch om te lezen. En wat mij alleen verbaast. Je doet het dus voor een gezin. Er kunnen meerdere kinderen zijn. Moet je dan voor meerdere kinderen cadeautjes regelen?
2: Ja, wij hebben het eigenlijk zo inmiddels vormgegeven. Want dit is de 5e keer hè, dat we nu dit doen. We zijn uitgegroeid van 350 gezinnen het eerste jaar naar 857 gezinnen. 1857 gezinnen het vorig jaar.
1: Zo.
2: Dus we verwachten inderdaad dit jaar over de magische grens van 2000 te gaan. Maar wat het idee is dat Secret Sint die zich opgeeft kan ook aangeven... Bijvoorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld. Stel, ik heb zelf een tweeling en ik zou het heel leuk vinden als ik een gezin krijg waar ook een tweeling is.
1: Ja.
2: Of mijn kind heeft een glutenallergie, dus ik wil ook wel een pakket maken voor een gezin waar een kind met glutenallergie is. Nou, dat kan je allemaal opgeven. Je kan ook zeggen, ik wil graag een pakket maken voor een gezin met 4 kinderen. We hebben ook bijvoorbeeld 2 vriendinnen en die maken een pakket voor een gezin met 7 kinderen.
1: Ja.
2: Dus dat kan allemaal doorgegeven worden. En op die manier gaat ons matching systeem aan de slag. En handmatig checken wij alles. Dus gaan we kijken, klopt deze match? En dan voeren we hem door. En dan wordt eigenlijk automatisch alles afgewerkt, zeg maar. Krijgt de Secret Sint de mail dat er een match is. En krijgt de ontvanger een mail dat er een match is. En dat er een pakket gemaakt gaat worden voor ze.
1: En, dat gaat een beetje gelijk op de vraag en aanbod?
2: Nee hoor, nee. Het is echt prachtig om te zien dat het aanbod nog steeds heel veel groter is dan de vraag. In die zin dat we ook wel eens zeggen, oh, we hopen wel dat iedereen ons kan vinden.
1: Ja.
2: Die een pakjesavond zou kunnen gebruiken. Maar afgelopen jaar hadden we ruim 3000 mensen die een pakjesavond zouden willen maken. En nou is het ook fijn hoor, om wat extra te hebben, want anders is het matchen heel lastig.
1: Tuurlijk.
2: Want dan het is natuurlijk fijn om wat over te hebben. En vaak van die mensen die overblijven, zijn er ook een heel aantal die last minute nog een pakket willen maken. Omdat we soms gewoon, afgelopen jaar is dat ook gebeurd, hebben we toch op het laatste moment nog een aantal pakketten nodig. En dan gaan er soms mensen last minute voor ons aan de slag. Ja,
1: en de mensen die dus inderdaad geen Sint kunnen vieren, je noemde net al een aantal redenen. Ja, is er niet een bepaalde schroom bij mensen om dit aan te vragen?
2: Ja, zeker wel. Ja, we garanderen. Nou ja, we kunnen natuurlijk nooit garanderen. Hè, maar we geven ook altijd aan van, voel je niet bezwaard. Het is ook voor jou. Ja. Het is niet, we hebben ook wel eens mensen die zeggen, ja, maar er zijn mensen die het ook kunnen gebruiken. Ja. Beter kunnen gebruiken. Ja. Maar dat betekent niet dat jij het niet ook kan gebruiken. En dat is ook het fijne dat we kunnen zeggen, we hebben altijd secret sins genoeg. Dus geef je gewoon op, voeg geen schroom. De Secret Sint weet wel de voornamen van de kinderen als je die vraag geeft, maar weet niet de situatie. Dus die delen we niet. We vragen bij het opgeven vaak wel even een korte uitleg van, nou, waarom vraag je dit pakket aan? Maar dat delen wij niet met met de Secret Sint, zeg maar. Dus die gaat gewoon aan de slag voor een moeder met 3 kinderen bijvoorbeeld. En met de namen, leeftijd, alles, ja.
1: Stel nou eens, ik heb in de straat, zouden mensen zijn die het wel zouden kunnen gebruiken. Mag ik het dan ook voor een ander opgeven?
2: Ja, dat mag wel. Maar wij vinden het wel prettig. We hebben dat eerste jaar niet gedaan. Maar daarna hebben we geleerd dat het verstandig is dat het ontvangende gezin dat weet.
1: Ja.
2: Want het neemt ook een heleboel zorgen weg.
1: Ja.
2: En als jij wakker ligt 's nachts, want jouw kinderen krijgen geen schoencadeautjes of je hebt geen pakjesavond voor ze kunnen regelen. Hoe fijn is het als jij gewoon 4 weken van tevoren of 5 weken van tevoren hoort. Joh, maak je niet druk. 5 december heb ik voor je geregeld.
1: Ja.
2: En dat geeft natuurlijk ook in het hoofd een heleboel rust. Hè?
1: Ik begrijp dat jullie inderdaad... dat is heel logisch zoals je het zegt. En inderdaad... Maar dat zal jullie ervaring zijn in die 5 jaar, dat je dus elk jaar weer leert van bepaalde situaties.
2: Ja, absoluut. Ja, dat doen we zeker. En daarom zijn we ook altijd lekker aan het schaven. En we doen het niet alleen, hè. We zijn met z'n tweeën begonnen hiermee, 4 jaar geleden. Maar inmiddels hebben we een team van, nou, we zijn met 7 of 8 mensen aan het matchen.
1: Oké.
2: Okay. Straks begin oktober. En we hebben een ICT-team achter ons staan. We hebben degene die onze website heeft gebouwd, die doet dat puur uit sponsoring, zeg maar.
1: Zo.
2: Ondernemen. Dus daar krijgen we ook geen facturen voor. Dus nou ja, wat dat betreft zijn we echt inmiddels met een man of 12 zijn we ieder jaar wel min of meer er actief mee bezig. Ja.
1: Ontzettend mooi. En dat doe je dus in het hele land? Je hebt overal mensen die...
2: Ja, we doen het door het hele land. En we zorgen ook echt dat ontvangende gezinnen niet in de buurt wonen van de Secret Sint. Zeg maar. Dat is eigenlijk een van de meest gestelde vragen. Mag ik het pakket brengen? Nee, dat mag niet. Want we willen juist waarborgen aan de ontvangende gezin.
1: Ja.
2: Van je hoeft niks. Je hoeft niet, je hebt geen verplichtingen. Je hoeft niet dankjewel te zeggen. Je hoeft niet diegene in de ogen te kijken. Je mag echt anoniem blijven als ontvangend gezin. En dat vinden we juist eigenlijk wel extra fijn. Ja.
1: Ja, dat vind ik echt heel mooi. Dat je van beide kanten anoniem bent, inderdaad. Dat vind ik eigenlijk wel iets... Wat heel belangrijk. Ja. Ik vind het een fantastisch initiatief. En een pakket ontvangen, een pakket geven. Het staat allemaal keurig op jullie site vermeld. Dus mensen die belangstelling hebben voor om zoiets te gaan doen. Om zelf een pakje te ontvangen of te geven. Die kunnen op de site bij Secret Sint kijken. En daar staat alle informatie.
2: Ja, onze website is secretsint.nl. Er zijn nog een paar, dus even om het... En op Instagram zijn we ook heel actief. Daar houden we eigenlijk alle laatste nieuwtjes bij.
1: Okay.
2: Dus mocht iemand Instagram hebben, kunnen ze ons volgen via secretsint.nl.
1: Juist.
2: En daar delen we eigenlijk altijd het laatste nieuws. Dus dat is ook altijd superleuk, ja.
1: Nou, wij zetten op onze site, op Facebook en op Instagram... zetten wij elke week het programma van Smaakmakers, waar dit nu onder valt. En daar staat jullie naam ook vermeld, dat ik jou zou interviewen van Secret Sint. Ja. Dus als mensen het niet zelf kunnen vinden, kunnen ze het via onze site ook op Facebook en op Instagram kunnen ze het ook inderdaad vinden.
2: Nou, helemaal super.
1: Ik heb geen vragen meer. Het is eigenlijk zo simpel als maar kan, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Het is tot even wat uitleg. Maar het enthousiasme en de warmte en de mensen die goed willen doen, dat geeft gewoon heel veel energie. En dat is echt het mooie aan dit project. Dus het is heel dankbaar om te doen. En ik ben ook heel dankbaar dat je ons deze ruimte gaf om erover te vertellen.
1: Nou, ik vind het fantastisch dat je je verhaal hebt gedaan. En ik zou zeggen, ontzettend veel succes. En ik hoop dat mensen inderdaad bereid zijn om eens naar die site te kijken en wat ze voor jullie kunnen betekenen. Heel veel succes met alles.
2: Dankjewel.
1: Dag.
2: Dag.

0: Dit was Boom van Samuel Welton. Ik hoorde dit nummer laatst. Ik dacht, wat een lekker gezellig nummer was dit. Dus vandaar dat ik dit eventjes ook hier in de uitzending wilde laten horen. Bij mij aangeschoven in de studio zit Carina Troost. Hallo Carina, welkom.
1: Dankjewel.
0: Carina is van de Service Club Inner Wheel. En wij kwamen elkaar tegen en het was... Ja, heel leuk en gezellig. En toen dacht ik, ik wil wat meer weten over een serviceclub in een wheel. Ik had er wel eens vaag van gehoord, maar ik wist er niet veel van. Kun je er maar wat meer over vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Allereerst hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het natuurlijk wel een beetje spannend, want het wordt ook opgenomen, hè?
0: Ja.
1: Maar ik heb wel dingen opgeschreven, want als je... iets moet vertellen over een historie, wil ik dat toch wel een beetje gestructureerd doen. Wat is Inner Wheel? Nou, allereerst zijn we er hartstikke trots op. Het is een hele grote organisatie. Het is een landelijke organisatie. En het is in 1923 opgericht. Toen waren er een aantal echtgenotes van Rotarians uit Manchester. Die waren bijeengekomen en die dachten, weet je wat, die mannen die hebben het hartstikke druk. Hè? Toen de tijd was Rotarian ook voornamelijk bestond het uit mannen. Wij willen die mannen wel helpen om hun sociale activiteiten een beetje te activeren. Daarmee te helpen. Met als doel het bevorderen van de vriendschappen tussen vrouwen van de Rotarians. En dat allemaal in Engeland natuurlijk.
0: Ja.
1: Want, zeiden ze, als de club eenmaal was opgericht, dan zouden we die mannen kunnen helpen met de uitvoering van de sociale activiteiten. Maar ondertussen wilden ze natuurlijk heel graag zelf ook een beetje inspraak hebben. Nou, in 1924 kwamen ze bij elkaar. En dan was er een mevrouw, Margaretha Golding. En toen dachten ze van, nou weet je wat, we gaan een club oprichten, een club vrouwen. Inner Wheel. En dat is dan het wheel van de Rotarians. Als aanhanger, als versterking, zeg maar. We gaan dat gewoon oprichten. Nou, goed. Dat werd in januari 24, geloof ik, opgericht. En het werd zowaar een groot succes. Want binnen no time waren er 4000 clubs. Want het was in die periode gewoon hot om je ergens bij aan te sluiten. Dat was natuurlijk voor vrouwen ook wel mooi aanzien. Hè?
0: Ja, tuurlijk. En was dat alleen in Engeland toen?
1: Het begon in Engeland. Maar die 4000 clubs was wereldwijd. Het werd een internationale organisatie. En er kwamen wel 100.000 leden. Zijn er nog steeds. Verdeeld over 100 landen. Dus we zijn echt groot.
0: En dus niet alleen in Nederland. Het is echt. Ja, je zegt al Engeland begonnen. En Nederland is het zo. Maar zit het echt over de hele wereld?
1: Ja, Paramaribo, Curaçao, heel actief. Maar zelfs in mijn eigen land, Griekenland, zijn ook Inner Wheel clubs. Dus we doen heel veel met elkaar. Er is volgende maand een meeting tussen Turkije en Nederland.
0: Oh.
1: Dus het is echt, het is heel leuk. Maar je moet je er wel in gaan verdiepen en actief bezig willen zijn. Eigenlijk is dat vanmiddag al iets wat ik wil uitdrukken. Als je actief wil zijn, sluit je aan bij zo'n club. Want het levert je zoveel mooie vriendschappen op. En het is niet hoogdravend. Er zit geen ballotage meer op. Het is gewoon vrijblijvend. En dat is juist het leuke.
0: Oké. Je had het over Turkije, Nederland. Hoe komt dat zoiets dan tot stand? Zo'n uitwisseling van twee Inner Wheels. Wie heeft contact met iemand in Turkije?
1: We hebben een landelijk bestuur.
0: Ja?
1: En het landelijk bestuur. Ik ga je wat over de structuur vertellen.
0: Ja, ja, ja.
1: Want de doelstellingen, dat is ook wel heel belangrijk, is het bevorderen van vriendschap en het stimuleren van je eigen persoonlijke know-how. Hè?
0: Ja?
1: En het bevorderen van het internationale samenzijn. En dat internationale samenzijn is later gekomen. In Manchester hadden ze eerst zoiets van, nou, wij moeten daar toch wel meer, hè, wat flamboyanter zijn. Na de Tweede Wereldoorlog besloten ze, een enkele leden uit Engeland, om een Continental Holiday in Nederland zowaar te houden. Ze verbleven toen in Apeldoorn en daar was ook een club, een Rotary Club, die hier wel oren naar had. En die ontmoeting beviel zo goed dat er een tegenbezoek naar Manchester volgde. Nou, en zo werd het een sneeuwbal. En Innerwiel Apeldoorn ontstond uit die Rotariën. Alkmaar, Deventer, Utrecht, Zutphen, Leeuwarden, Gouda, het zijn al hele oude clubs die allemaal de Innerwiel statuten volgden. Nou, in 1948 vormden ze een landelijk bestuur en een jaar later werd District Nederland opgericht. Zo is het dus ook District Turkije, District, nou roep het maar, Zwitserland, Oostenrijk. Ze zijn in Noorwegen geweest, Denemarken. En Innerwiel heeft op eigen kracht eigenlijk een beetje de wereld veroverd op hun eigen manier. Vrouwen, hè?
0: Ja.
1: In eerste instantie, vrouwen, wij sterke vrouwen. En van de zijde van de Rotary was er in het begin natuurlijk een beetje afwachtend waren ze. Een beetje gespannen van, nemen ze niet dingen van ons over? Bemoeien ze zich niet met ons? Maar dat gevoel is in de loop van de jaren verdwenen. En het is zelfs nu zo dat wij los van de Rotary staan.
0: Nou, dat was een vraag die ik wilde stellen.
1: Ja, wij zijn zelfstandig. En het is ook niet meer Innerwiel voor vrouwen, maar het is mannen en vrouwen. En zo hebben we dus een aantal mannen in verschillende clubs in Nederland. Nou, dat sluit naadloos aan. En die zijn betrokken en enthousiast. En wij zijn trots erop.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: En jij zit in Innerwiel Meppel.
1: Ja, en wij zitten in Innerwiel Meppel. Ik ga je nog even, terug naar de structuur. Want het is niet alleen het landelijke bestuur, maar daaronder hebben we districten. En Meppel zit dus ook in een district en dat is Flevoland. En dat is best wel een breed district. Daar zit Almere het Gooi in. Daar zit Lelystad in en Dronten Europea. En met die vier clubs sluiten we een bondje, zeg maar. Hebben we overleg, is er ook een coördinator uit elke club. Die bij elkaar, dan komen ze af en toe één keer per half jaar of zo bij elkaar. En het leuke is dat iedere club jaarlijks, dat zeg ik niet goed, iedere club moet een keer, één keer per jaar, een dag organiseren voor de andere clubs. Meppel is dit jaar aan de beurt. In mei organiseren wij voor die andere drie clubs, ons district, organiseren we een gezellige dag. Mag niet te veel kosten, want geld is altijd wel een dingetje. Hè? En we willen wel een beetje binnen de perken blijven. Dus creativiteit in deze is ook wel weer hard nodig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Leuk hoor, leuk. Leuk.
0: Leuk. Elk jaar gebeurt dat dus.
1: Ja.
0: Dat ze dus dat alle vier clubs voor elkaar dus iets organiseren. Wat is er een voorbeeld van de laatste keer van een club geweest? Kun je dat iets over vertellen?
1: Ja, we hebben, ik moet even nadenken. De laatste keer was Lelystad die wat voor ons georganiseerd had. En die had in, net zoiets wat wij hier, de Baander hebben.
0: De Baander is paardrijden.
1: Kinderen met een beperking.
0: Juist.
1: Ja, die worden dan opgevangen. En Mekander zit daarbij. Dat is ook allemaal in Meppel. Nou, in zo'n
0: setting.
1: Hoe is het? In zo'n setting. Een van de leden heeft ook een kind die daarin woont. In zo'n organisatie woont. En die hadden ons uitgenodigd. Dus we kregen een rondleiding daar. Maar we mochten ook workshops doen met kinderen met een beperking. Of kinderen, volwassenen, jongvolwassenen.
0: Interessant,
1: nou, en
0: mooi.
1: Het was echt zo ontroerend. Weet je, want het moet je raken.
0: Ja.
1: Wij vrouwen willen dat het raakt. Nou,
0: dat raakt. Ja, dat geloof ik direct.
1: Ja. Maar het landelijk bestuur organiseert per jaar ook zoiets. En afgelopen jaar waren we in Den Bosch. Karin Bloemen was daar uitgenodigd. Nou ja, dan Karin Bloemen, weet je al, dan heeft het met
0: Haken.
1: Nee, maar vooral ook met vrouwengeweld tegen vrouwen.
0: Ja, oh,
1: te
0: ja
1: maken.
0: Natuurlijk. Ja,
1: daar
0: ja.
1: zijn wij ook heel erg van. Ik ben in het rood gekleed voor de kijker. Want we hebben volgende week Red
0: Radé van de Hartstichting.
1: Van de Hartstichting. En daar koppelen we onszelf ook aan.
0: Ah, aanstaande dinsdag. Ik heb het in mijn agenda staan. 19e. Rode kleding. We moeten dinsdag rood gekleed gaan.
1: Ja, en wij, de innerwiel koppelt zich aan hart. Een hartedag heet dat, geloof ik.
0: Okay. Ja, zoiets.
1: Dus ik dacht, ik ga al in het rood.
0: Jij gaat al voor, begint nu al met rood.
1: Kijk, tegen lieve
0: heersbeestjes tegen geweld. Hoor. Mooi hoor. Helemaal gericht op een rode dag. Ja, mooi.
1: Precies. Nou, wat wil je nog meer weten?
0: Nou ja,
1: het landelijk bestuur. Ja, nou ja, die heeft ook gewoon. Dat zijn wel dames. Veel werk zit daar aangekoppeld. Achter de schermen doen ze ontzettend veel. Den Bosch was dus zo'n dag. Daarvoor waren we in Deventer. Hadden we een rondleiding. Met 100 vrouwen. Hè? Uit heel Nederland.
0: Ja, ja.
1: En toen kregen we een rondleiding door mooi Deventer. Was ik al de hele tijd
0: prachtig
1: geweest. Tjonge, wat is dat
0: mooi stad
1: geworden.
0: Ja.
1: En toen was er ook een orkest met twee klassiek geschoolde zangeressen uit Oekraïne. Nou ja, toen was net die oorlog begonnen, hè?
0: Ja.
1: Afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor.
0: Ja.
1: Dat was ook weer zo'n ontroerende boel. Je hoorde de heimwee in het orkest. De dames zongen. Het was echt tranentrekkend. En dat verbindt.
0: Ja. Ja, ik zie jullie motto staat ook met elkaar, voor elkaar en voor anderen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel heel mooi. Met alle respect voor serviceclubs, maar ik heb van vroeger uit, en dat is echt, heb ik met name Rotary, ik vond het nooit zulke sympathieke clubs.
1: Nee.
0: Jij zegt nu hele andere dingen dan wat ik als beeldvorming heb van serviceclubs. Is het bij jullie zo dat er van elke beroepsgroep maar één in mag zitten? Want dat was vroeger, was dat zo, hè?
1: Weet je, de tijd haalt ons in.
0: Ja,
1: en gelukkig is
0: mooi,
1: dat niet
0: Karine.
1: Bij de inner wheel. Ze hebben de ballot laten varen. We hebben zelfs al de leeftijden laten varen. Dan willen we in Meppel heel graag dames en heren ook, tussen de 50 en de 70. Maar weet je, als je 50 bent, is je leven anders. Dan heb je net opgroeiende kinderen en dan ben je druk met andere dingen. Dus automatisch kom je in de wat oudere garde, hè?
0: Ja.
1: En dat hebben wij ook, maar oh, wat zijn die dames bij ons nog actief en wat zijn ze betrokken. Dus alles hebben ze laten varen. Inderwiel heeft nooit gezegd, er moet een beroep komen. Het waren ook altijd dames van de Rotarians. Ah, joh, dat is al lang achterhaald. Wij zijn gewone meiden. En als ik dan weer zo'n dame aansprak van kom je gezellig bij de innerwiel, dan trokken ze de neus wel eens op. Want dan dachten ze, ja, hallo, dat zijn van die kakkers. Ja. Nee, wij zijn geen kakkers. Al wil je in je pyjama komen, al wil je op je sloffen komen. Nou, dat zijn wel een beetje.
0: Ik begrijp wat
1: maar,
0: je bedoelt.
1: Weet je, het gaat om de binnenkant. En Club Meppel is juist gestart om de binnenkant en niet de buitenkant.
0: Hoe ben je er zelf bij gekomen?
1: Ik zat eerst bij een andere innerwielclub. Daar voelde ik me niet helemaal thuis. En ben altijd wel bezig met organiseren en nieuwe dingen bedenken. Ik dacht, ja, ik zou het wel een beetje anders willen. En Club Meppel is er nog niet. En samen met een andere dame uit diezelfde club waar we bij waren, hebben we de stoute schoenen gewoon aangetrokken en hebben we gezegd, we gaan Meppel oprichten.
0: Ah, je bent de oprichter van Meppel.
1: Ja.
0: Oké, okay, juist.
1: Ja, want in Drenthe zijn er geen clubs.
0: Echt niet?
1: Nul. Meppel is de enige.
0: Geen Assen, geen Emmen?
1: Nee, wel in Groningen heb je 3 clubs, geloof ik. Ik heb ze zelfs even opgeschreven, want ik vind dat toch wel belangrijk. In Groningen heb je Groningen-Zuid, Hoogezand, Sappemeer en Pekela. En in Friesland heb je Leeuwarden en Drachten. En wij zijn de enige. In Overijssel, ik geloof dat het net op de grens is, heb je Stappers-Dreestland. Nou, en verder zit daar ook heel weinig. Zwolle is er dan nog. Nou, dan ga je alweer meer het land in.
0: Dus, hoeveel innerwheels zijn er dan in Nederland?
1: Goeie vraag. Dat zou ik even op 60 of zo.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, Carine, we zitten lekker te praten, maar we willen tussendoor toch ook nog even een stukje muziek horen. Je hebt al aangegeven dat je uit Griekenland komt. Ben je daar geboren?
1: Ja, ik kom nog een keer terug voor dat andere verhaal.
0: Nou, dat is goed.
1: Maar ik ben geadopteerd en ik kom uit Griekenland. En Athene is mijn geboorteplaats. Dus ik zoek die verbinding ook op.
0: En dan gaan we nu dus even luisteren naar... Ik moet het goed zeggen. Constantina...
1: Okay, dan ga ik Constantinos.
0: Ga jij het maar zeggen.
1: En dan denk ik dat je...
0: Athena
1: Moe gaat laten horen.
0: Van,
1: geniet ervan.

0: Dit was een, dit is een prachtig nummer. En ja, Smaakmakers is een programma waar echt alles type muziek langs kan komen. En we hebben te gast Carina Troost. Zij is dus van oorsprong Grieks. En zij vertelt over de Inner Wheel. En ja, ze zit zelf bij de club in Meppel. We hebben er al heel veel over gehoord. En ja, wat doet de club Meppel verder zo al?
1: Club Meppel, ga ik je nog even meenemen naar het begin, is in 2022 pas opgericht.
0: Oh,
1: we zijn de jongste club.
0: Ah.
1: Ja, zijn we ook trots op. We hebben niet een grote groep. We zitten met ongeveer 10 vrouwen. We zijn dus onderdeel van het grote geheel. Je moet je wel kunnen conformeren met de statuten van het landelijk, van het internationale. Maar wat doen we daarin? Elke vierde woensdag van de maand gaan we naar de kalkovens. Daar hebben we tegen een heel mooi bedrag een minuutje. 3-gangen menu. We vergaderen daar. We hebben een eigen kamertje. En we worden ook altijd heel erg lief en vriendelijk ontvangen door de heren van de kalkovens in Meppel. Vierde woensdag van de maand. En daar vergaderen we. Maar niet elke maand vergaderen we. We hebben ook gastsprekers. We gaan ook naar mensen toe. We gaan, nou ja, van alles. En eigenlijk wat ingebracht wordt door de leden, dat doen we. We hebben bijvoorbeeld ook een modeshow gehouden met Addy van de Krommeakker. En nou, dat was natuurlijk een hele organisatie. En daar hebben we de kalkovens in meegenomen. Zij hebben toen een diner aangeboden. En wij hebben gezorgd dat Addy kwam met allemaal prachtige mannequins. Nou, dat kind, dat was één groot succes.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Dat was echt heel erg leuk. Maar we helpen ook de moedige moeders van de verslavingszorg in Meppel. Dat Carla Hudepol is daar de oprichtster van in Meppel.
0: Komt me bekend.
1: Ook een keer leuk om uit te nodigen. Hele actieve, lieve vrouw. Doet heel veel. Heeft natuurlijk ook een kind die uit de verslaving komt. Nou, die hebben we gesponsord door te zeggen, weet je wat, we gaan geld bij elkaar verzamelen. En dan kunnen we de moeders die een kind te hebben en waar dat hele gezin aan onderdoor gaat.
0: Ja.
1: Omdat je een kind hebt die verslaafd is. Of een partner, dat kan natuurlijk ook. Die gaan we een high tea aanbieden. Hoe leuk is dat?
0: Ja, geweldig.
1: Nou, dat is ook een groot succes geweest. Afgelopen jaar hebben we amaryllisbollen verkocht. En daar hebben we de Mensa een financiële stoot gegeven. Mensa, weet je wat dat is, hè?
0: Ja, kun jij even uitleggen wat het is?
1: Ja, ik hoopte dat jij dat ging.
0: Nou ja, Mensa is een ook in Meppel. Ja,
1: van Meppel.
0: De arme kant van Meppel zit daar. En inderdaad, die hebben allerlei dingen. Doen ze voor mensen die inderdaad het moeilijk hebben. Financieel,
1: mentaal.
0: Dus van alles. Ik heb vandaag wel veel over Meppel. Dat is heel toevallig. Want meestal is het wat meer gevarieerd. Maar straks komt er nog iets van Staphorst langs. Dus dat gaan we dan ook nog even bekijken.
1: We hebben ook bijvoorbeeld de Spelotheek in Meppel. Ja,
0: ja,
1: bij de Biep zitten ze. Spelotheek, zeer actieve groep met vrijwilligers. Echt Hulde, Ellie Zwering, Kobi, Ravenstein. Een hele actieve groep. Daar hebben we ook geld voor gedoneerd. Nou, zo zijn we bezig. Niet op grote schaal, niet hoogdravend allemaal. Maar als we wat bij kunnen dragen, vinden we dat heel erg leuk.
0: Carina, ik kan jou wel een hele uitzending uitnodigen, maar dat gaan we niet doen. Wat ik wel wil, jullie hebben landelijk, doen jullie, dat staat dus met elkaar, voor elkaar en voor anderen. En jullie hebben elke 2 jaar projecten, als ik het goed heb. Jullie zijn nu landelijk, zijn jullie ook met goede doelen bezig, hè?
1: Ja, het landelijke bestuur kiest met ons, met alle clubs, je mag daarvoor instemmen, een project uit. Dat is, een paar jaar geleden was dat Hart voor Vrouwen. Vrouwen die dat hartinfarcten voor vrouwen, dat je die gaat herkennen. Hebben we gigantisch veel geld, meer dan 100.000 euro voor opgehaald. Afgelopen 2 jaar hebben we Jarige Job gedaan. Dat is voor kinderen uit ook kansarme gezinnen die geen verjaardag kunnen vieren. Dus daar hebben we dozen met allemaal leuke dingen voor die kinderen. Verschillende leeftijden trouwens. Hebben we gedoneerd. En volgende week is de jaarlijkse vergadering. En dan wordt er een nieuw doel weer uitgekozen. Ah. En dan dat gaat is dat nu weer, nog even geheim.
0: En dat gaat weer 2 jaar dan.
1: En dat gaat ook weer 2 jaar duren.
0: Ja, en ik las op de site ergens dat dat ook die Stichting Jarige Job, dat die ook meer dan 1 ton hadden opgebracht.
1: Ja, ook heel veel.
0: Fantastisch zeg. Ja. Mooie subdoelen.
1: En dat doen we dus met alle clubs. Dus we hebben eigenlijk een club regionaal. Nee, een doel regionaal en een doel landelijk.
0: Carina, we moeten er echt een eind aan breien. Want ik heb straks nog telefonisch een gast. Maar je hebt ontzettend veel verteld. En we doen bij deze een oproep voor vrouwen die dus inderdaad lid willen worden van...
1: Uit de omgeving.
0: Uit de omgeving, die dus bij Inner Wheel Meppel willen komen. Dat, ja,
1: eerst even kijken, weet actieve, je. Eerst even voelen. Ja. Heren mogen dat ook zijn.
0: Actieve mensen, leeftijd 50 tot 70. Ja, dan pas ongeveer, ik er niet meer bij.
1: Ongeveer. Ach. Ook daarin, daarvoor geld. Het nieuwe 70 is het 50, hè?
0: We gaan. Nee, maar mensen die gewoon zich geroepen voelen om mee te werken aan goede doelen, om goed bezig actief te zijn met een actief, ja, en dan met een leuke groep mensen, die mogen zich aanmelden en die mogen gewoon een keertje komen en kennis maken. En ja, er is wel een site waarop dit allemaal te vinden is. Mag ik jou heel hartelijk danken voor je enthousiaste, actieve bijdrage aan deze uitzending. Dankjewel, Carina.
1: Met veel plezier gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.

Na Carine Troost was Ilse de Lange met So Incredible. En dit was Snelle met Plaats Delict. We proberen onze laatste gast te pakken te krijgen telefonisch. Dat is een beetje lastig. Dus ik denk dat we maar even weer naar wat meer muziek moeten gaan luisteren.

Ik zou een telefonische gast krijgen van de stichting BINT. En we zouden het hebben over de week van de ontmoeting. En het is helaas niet mogelijk om de persoon te pakken te krijgen. Daarom ga ik even wat informatie die op hun site staat vermelden. Woensdag was de opening. Daarin is ook van alles gebeurd. Vandaag, zaterdag 26 september, kunnen de kinderen kunnen klauteren in de speeltuin van de Walstraat. Kinderen met en zonder beperking van 0 tot 14 jaar, die kunnen daar in de speeltuin klauterkooi doen. En verder is er vandaag, ja, dat is van 10 tot 2, in samenwerking met Vluchtelingenwerk, is er een gezellige ochtend met koffie drinken, kennismaking en lekkere hapjes. Gratis, dat is in het dienstencentrum. Verder hebben we in de week van de ontmoeting, waarbij aandacht is voor eenzaamheid, vandaar dus inderdaad dit soort ontmoetingen, is er dus dinsdag 29 september van 9 tot 9:45 baby peuter zwemmen. Spelende wijze baby peuter kennis laten maken met water in zwembad de Broene Eugde. Voor een gratis proefles kun je daar terecht. Verder is er bewegen en koffie in de buurtstee in Rauwveen. Daar is ook inderdaad een vrije inloop van 10 tot 12. En 's middags is er in de Veldschuur in Rauwveen een workshop Vilten. En dat is echt zo leuk. Ik heb dat een keer gedaan. Dus ik zou zeggen, mensen, als je wat leuks wilt doen en je leert mensen kennen. Het is in aandacht in het kader van de week van de ontmoeting. En inderdaad in een aandacht voor eenzaamheid. Dus een workshop Vilten in de Veldschuur van 1 tot 2:30 in Rauwveen. Dit kost 10 euro. Dan hebben we in de bibliotheek Staphorst, is dan diezelfde dag van 2 tot 3. Haak maar aan. Gezellig, vrije inloop. Breng je eigen haakwerkje mee, handwerkje mee. Ga gezellig haken of breien of ander knutselen. En 's avonds is het tussen 7 uur en 8:30 bewust en passend bewegen.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. De meeste oponthoud op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht. Dus op het Empel en Waardenburg 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Ook een kwartier oponthoud heb je op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bodegraaf en Knoopend Gouwen is namelijk een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en zoals gezegd een kwartier oponthoud. En een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. Er staat daar 12 kilometer file.

0: 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Wij zijn DNO. Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
7: Ze zijn toch, ja, verrassend. Dat kun je eigenlijk niet noemen, maar goed. Het is dit wel de koploper die nog geen puntje verloren is. Dus we hebben nog een half uur te gaan. Moet even wachten, verder.
8: Ben je alweer gevoetbald aan de tweede helft? Haast het weer tegen Velocidas? Hallo, Renier. Nee, Renier is blijkbaar nog niet aanwezig. Dan horen we dat straks wel. We gaan even met de telefoon schakelen van Wolter naar Rudy. En dan komen we daar weer terug. Hier in de studio wordt de uitzending verzorgd door Henk Siders, die de techniek in de handen doet, samen met Dick Meijer. Die zit namens DNO Zuidwolde. Mijn naam is Henk Kroesen.
9: Dit is Sportlokaal.

0: Hazel was dat, de beroemde zanger van Terschelling, Brother Sagittarius. We gaan naar Rudy Klomp bij Roveen tegen Dize West. Rudy.
1: Ja, we zijn inmiddels in minuut 75, nog een kwartier officieel te spelen hier in Roveen. En ja, de tweede helft is echt losgebrand. Het is inmiddels 2-2 met een 1-1 ruststand. Ja, er leek Roveen goed uit de startblokken te komen, gelijk gevaarlijk via een... schot van Renier Kriet richting de kruising, maar die werd door de keeper van Dize West uit de bovenhoek getikt. Daarna Roveen na een keer dreigend, maar in de tegenstoot was het toch Dize West die in een klutsituatie de bal meekreeg. En zo doen de, ja, de 2-1 of de 1-2 wisselt te scoren. Roveen moest dus in de achtervolging op zoek naar de gelijkmaker. En die volgde uiteindelijk ook via wederom Dinant Hoks die de bal... goed binnen werkte en dan is het uiteindelijk na 65 minuten was het weer gelijk in deze wedstrijd. Vervolgens leek Roveen ook door te drukken. Het was Renier Kandiet die de bal binnen schiet voor 3-2, maar uiteindelijk toch dat doelpunt afgekeurd door de scheidsrechter wegens schijnbaar buitenspel. En zodoende is de wedstrijd ook volledig in evenwicht. Dize West in het begin van de wedstrijd een afgekeurd doelpunt Roveen. Nu in de tweede helft. En de twee doelpunten, 2-2, ja, maakt dat deze wedstrijd volledig in evenwicht is. Het is een hele open wedstrijd. Beide ploegen krijgen kansen, mogelijkheden om nog meer te scoren. Maar ja, meer dan die twee doelpunten aan beide zijden is het tot nu toe nog niet geweest. Maar goed, het blijft hier dus spannend tot het einde van de wedstrijd. Nu is het Roveen hier in balbezit op de helft van Dize West. Maar wordt wel even iets teruggedrongen. Rondom middenlijn nu balbezit voor Roveen. En dan doorspeelt naar het middenveld. En dan is het hier Arvid Kopagne, de invaller. Die bijna medespeler Dinant Hoks weet te bereiken in een gevaarlijke positie. Maar dan is er een voetje van Dize West tussen die... de bal weer naar voren schiet, de aanval onderbreekt. En moet er even opnieuw gaan beginnen aan een nieuwe aanval. Nu de combinatie van achteruit met Thomas Bloemert komt net niet goed uit. Dan moet er even wederom opnieuw beginnen. Nu via de linkerzijde komt er even weer door. Dan is het Elrik Schra die doorkomt. En dan wordt net de bal weer richting zijlijn getrekt. Ingooi voor Roveen. Diezelfde Elrik Schra die... met verre ingooien steeds gevaarlijk kan worden. Nu ook weer voor hem ingooi. Kijk, het zijn halve corners nu ook weer de bal voor die goal geslingerd. Kan worden weggekopt en dan komt hij voor de voeten van een speler van Roveen. Maar dan wordt de bal toch over de achterlijn getikt. En dan is het een doeltrap voor Dize West. We hebben hier nog 12 minuten officieel op de klok staan. 2-2 de tussenstand en ja, het kan hier nog alle kanten op in deze wedstrijd. Het blijft spannend tot de laatste minuut. 2-2 de tussenstand hier in de Roveen tegen Dize West.
0: We gaan een tweede poging doen om te kijken of de Astra weer afgetrapt is bij HCTV tegen Velocitas. Renier.
2: 48 minuten gespeeld. Stand nog steeds 1-0 voor HCTV. Maar Velocitas moet natuurlijk op jacht naar de gelijkmaker en is daar ook mee bezig in die tweede helft. Heeft de bal al een keer in het strafschopgebied gehad van HZPV, maar die werd weggeschoten door Koen Steg. Nu probeert Velocitas aan de linkerkant, allemaal op eigen helft nog. Roald van Geffen geeft hem naar het midden, naar Kai Bootsma. Maar die verliest de bal aan Jaal Boer en kan HZPV misschien navel opzetten. Maar dan gaat Wout Dijkhuis helemaal naar de linkerkant, daar is ruimte inderdaad. Van Slor over de midlijn, dan helemaal naar de rechterkant met Tom Hulshoff. Neemt het al aan, randkastgebied nu. Maar het wel bij die vier man van Velocitas bij zich. Dan een voorzet van Milan Ronkes. En dat is natuurlijk geen enkel probleem voor Fijke Spoor. De keeper van Velocitas, ook zo'n hele grote vent. Ik denk wel dat hij de 2 meter aantikt. Maar dat is natuurlijk geen probleem. Gooit hem naar Joris Mulder van Velocitas. Die levert zomaar in bij Jaal Boer. En Jaal Boer geeft hem aan Joran Popovic. Wordt gehaakt, maar het scheidsrechter van de ene kant vindt het niks. Dan Milan Ronkes. Allemaal dicht op elkaar met 3-4 man bij elkaar. Denk ik, zoek de ruimte op naar de andere kant van het veld. Maar nee, dan is het balverlies. En dan heeft Fijke Spoor de bal weer naar de rechterkant. kan Velocitas weer een aanval opzetten door het midden via Kai Bootsma, een van de betere voetballers dan aan de rechterkant. Tom Klooster, heel veel ruimte, veel te veel ruimte. En hij kan helemaal omstomen tot het Sassengebied. En dan kan hij de voorzet geven, die legt hij terug en daar zit Tom Huls al goed tussen. Want anders dan had zomaar Lars Veldhuizen die bal in kunnen schieten. En zo is het wel eens vaker gebeurd dat Velocitas eigenlijk wel een goede aanval op de mat legt. En dan net op het moment supreme kon HSDV dan nog net een voet tussen zetten. Nu ook weer een, een bal in het Sassengebied van Lars Veldhuizen. Maar zomaar in de handen van Daan Twintselman. Al vind ik Velocitas eigenlijk wel wat... wat beter aan de bal. Eigenlijk de hele wedstrijd al. Nu gaat Joran Popovic op een verre bal aan. En de bal gaat over de achterlijn. Zo hebben we 15 minuten gespeeld. Nog steeds dus die 1-0 voorsprong voor HZTV.
0: Ik heb nog twee ruststanden van de regionale clubs die om 3:00 zijn begonnen. In 3F, Harderberg 85 tegen de Weide, daar staat het 2-0. En in 3A, MSC tegen Rietzwart, staat het ook 2 tegen 0. We gaan terug naar Holsveld tegen Havelte. Jan.
3: Ja, het is 4 tegen 0 geworden in de 28e minuut van de tweede helft door een benutte penalty van Van Eck. En net komt Van Eck vrij voor de keeper. Maar ja, dat heb ik vaker gezien. Als je die mogelijkheden schiet hij recht op de keeper. En dat was nu ook weer zo. 100% kans, maar niet benut. De penalty ging er keurig in. Niet niks op af te merken, maar Van Eck knalt nou echt weer recht op de keeper. Terwijl het vlak om de bijlangs te veel groter was. Even kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Scheidsrechter bal, denk ik, want hij is bij de keeper van Hollandse Veld. Lag een speler op de grond aan de kant van Havelte. Daar maakt er een scheidsrechter balletje van. En dan gaan we weer vrolijk verder. En kijken, nog 9 minuten volgens de klok. En de stand is nu 4 tegen 0.
0: Gaan wij van het voetballen weer terug naar het korfballen. Trianta tegen Juventa. Wolter.
4: Ja, dat blijft spannend. Ik wil rustig zeggen. Het werd weer 10-11 door Luca Concordia. En net werd er weer een mooi doelpunt gescoord door Trianta door Merel Bruin. Dus het is nu weer gelijk. Een 11-11. Dus nu maar proberen wie het er langs staat. Maar goed, Trianta is nu in de aanval. Wordt goed gegeven. Oeh, een slordige paas. Dan wil hij toch iets te vlug. En dan stapt de andere weg. En dan wordt het iets moeilijker van. Maar goed, we kunnen nog weer verder. We hebben nog een tijd te gaan. Nu, je vindt een aanval. Er wordt ook een sladder gepaasd. Dus je krijgt een cadeautje terug. En dat is dat belangrijke. Nou dan. Dat is... Geeft hij nou een strafbal of niet?
5: Geen idee.
4: Nee. Dit is duidelijk een strafbal. Slaat op de man, hè? Ja. Mooi, het is een vrije bal daar.
5: Hij,
4: ja, graag. Maar goed.
5: Ik weet het nog niet. Ja. Ik weet het niet. Maar eigenlijk...

0: Till the Sanding was dat. En een nummer van de Bee Gees, In the Morning. Haldenseveld tegen Havel de Jan.
1: Ja, 5 minuten voor het einde. Stand 5-0 geworden door een goal van Warmans op aangeven van Jorn Smit. Dan noemen ze geloof ik een assist. Keurig breed gelegd. Warmans kon alleen op de keeper af en schoorde wel. In tegenstelling tot Van Eck een paar minuten eerder. En schoof hem heel rustig langs de keeper. Oh, er valt weer één dood neer daarbij bij Havelten. Niet normaal. Die schreeuwen alles bij elkaar op het moment dat ze iets geraakt worden. Scheidsrechter onderbreekt weer. En dan krijgen we weer misschien een blessurebehandeling, weet ik niet. Nog te spelen hier 3 minuutjes. Stand nu 5-0.
0: AZVV tegen Velocitas. Nog steeds 1-0, Renier. Renier? Hallo? Renier is blijkbaar niet aanwezig op het moment. Gaan we eerst een plaatje doen? Of gaan we naar Wolter? We gaan naar Wolter. Wolter, Trianta tegen Juventa. Ga het korfballen?
2: Ja, dat is alweer veranderd natuurlijk, want het was 11-11, het is 12-11, het is dan allemaal 12-12 door Merel het Medeling. Dus en, ik zie nog, volgens mij, ik weet niet of die Santa klopt op het scorebord, maar goed, volgens mij is het 12-12, maar goed.
3: Volgens mij ook.
2: Ja, dus
3: 12-12.
2: Ja, oké, kijk, ja. Hij weet het ook, dus ik heb dat goed gezien, hè. Dus het is het is een spannende wedstrijd en het is maar één keer een momentje geweest dat er 2 doelpunten verschillen staan. Maar het is allemaal maar 1. 1 voor, 1 achter, weer gelijk. Nou ja, Trianta doet het in de koploper goed. Nu wel een mooi standje, maar keurig afgevangen door Trianta. En dan kunnen ze weer een envelop bouwen. Het gaat door het centrum. Maar proberen weer wat ruimte te maken. Misschien is dat wel het belangrijkste. Dat het niet allemaal te dicht op elkaar zit. Ja, die glijdt weg. Dat is jammer. Daar kun je ook niks aan doen. Dat is gewoon, Ryan Vos dat die wil vangen en dan glijdt hij weg. Nu, dat is toch weer een aanval van Hardenberg, laten we het zo even zeggen. Gaat wel traag. Dat is niet zo snel. Maar Juventa die heeft al een paar goede spelers bij zitten. Vooral een van de heren, die vind ik wel heel goed in die snel. En dat is toch die Luca Conradi. Maar goed, Trianta kan deze aanval dan meenemen. Die gaat helemaal naar achteren, maar dan is hij niet zuiver geplaatst. Maar gelukkig wordt hij door Trianta toch nog wat binnengehaald. En dan gaat hij in de bin. Dat is nu Maartenstam. Gaat wel hoog, maar niet... nu dan met een mooi schotje. Ja, hij valt erin. Een keurig doelpunt. En daar staat Trianta weer voor. En dat is allemaal alleen voor het publiek ook. Dus dan is het nu 13-12. En we hebben nog te gaan. Ik denk, nog wel in 17 minuten zoiets. Dus. Maar er is ook nu een pauze of een coachingsmoment. Dus. Oké, daar was het eerst.

0: Not Me was dat van The Judds. We gaan naar HZVV tegen Velocitas. Renier.
1: 63 minuten inmiddels gespeeld tussen HZVV en Velocitas in het eerste kwartier. Van de tweede helft gaat de strijd eigenlijk gelijk op. Beide ploegen hebben geen kans gehad. Dit is voornamelijk middenveldspel. Nu dan misschien Joran Popov is die van heel ver probeert. Maar de bal wordt gesmoord en kan Vijkerspoor de bal oppakken. Een doelman van Velocitas. Maar het is een beetje tam allemaal aan beide kanten. Dus zoals ik al zei, eigenlijk in het eerste kwartier van die tweede bedrijf eigenlijk geen echte kansen gezien. Met Velocitas misschien dan iets meer in balbezit. Het moet natuurlijk ook wel. Maar vanaf de rechterkant hebben ze nog wel enige dreiging. Via Tom Klooster onder andere. Omdat daar toch wel de ruimte ligt bij AZTV. En nu gaat Wout Dijkhuis. Die wordt wel heel makkelijk voorbij gespeeld. En dan komt weer een gele kaart. Eerst wordt Tom Hulshoff. En Leon Mulder heeft ze net ook al een gele kaart gekregen. Dat is de tweede voor AZTV. Maar weer gaat Velocitas toch gewoon wel een goed elftal heeft hoor. Het laat de bal heel goed rondgaan. Alleen, zoals ik zei, na rust is het nog niet echt gevaarlijk geweest. De tempo is ook heel laag, zoals nu ook. Bal nog allemaal op eigen helft. En alle tijd neemt Elf van Roelofs ervoor. En HZTV staat op eigen helft en wacht rustig af. En de bal gaat nu naar Sam Bormeester, net over de middenlijn. Dan weer terug naar Joris Mulder. Joris Mulder nu op eigen helft nog steeds. En HZTV vindt het allemaal prima natuurlijk. Elf van Roelofs. Dan weer naar de rechtsback Tom Klooster. Heel vaak in de diepte gelopen aan de rechterkant. Maar nu laat HZTV het allemaal gebeuren. Al is nu halverwege de helft van HZTV. Sam Bormeester kan voorzetten op het hoofd van Jan Hup. Want Jan Hup is in de ploeg gekomen van Milan Ronkers. En Hup staat nu in de centrale duo. Samen met Wout Dijkhuis en Koen Steg is... Nee, dat zeg ik niet goed. Het is... even kijken. Dan is Koen Steg één leading naar voren geschoven. Dus Wout Dijkhuis en Jan Hup vormen nu het centrale duo. Nu weer Velocitas in balbezit. Dat is ook wel de hele tweede helft eigenlijk. Wel iets meer aan de bal. Maar HZTV vindt dat allemaal prima. Wacht af. Nu op eigen helft. En Velocitas heeft nog geen gaatje kunnen vinden in de hechte defensie tot nu toe. 66 minuten op de klok. En HZTV leidt nog steeds met 1-0.
0: Gaan wij, ik denk voor de laatste keer, naar Handelsveld tegen Havelte. Jan.
2: Ja, dat heb je goed gezegd voor de laatste keer. Want we zijn al een minuut of 8 klaar met deze partij hier. Dat heeft de scheidsrechter afgefloten. Dus het is inderdaad de laatste keer dat we nog even terugkomen naar deze wedstrijd. Eindstand niet gewijzigd. Of laten we zo zeggen, de eindstand is 5 tegen 0. En niet meer gewijzigd tussentijds.
0: Bij was vanmiddag en een goede terugreis. En tot de volgende keer, zou ik zeggen.
2: Ja, tot de volgende keer.
0: Ja, hou het maar op. Oké. Okay.
2: Jojo, hoi.
0: Ja, we gaan denk ik ook voor de laatste keer naar Rauveen. Rauveen tegen Dize West. Ook afgelopen, Rudy?
3: Het is zojuist afgelopen. Rauveen kwam terug naar die 2-8-stand in de tweede helft tot 2-2. We wouden ook doorpakken, maar het was een open wedstrijd wat ik eerder aangaf. Beide ploegen kregen kansen. Rauveen die leek te scoren via Reinier Kredit, maar dat doelpunt werd afgekeurd. En Rauveen kreeg nog een paar aardige mogelijkheden, maar richting het einde van de wedstrijd, ja, de wedstrijd lag open. En in de slotminuut was het dan toch Dize West met een voorzet vanaf de rechterkant. Die gemist werd door de verdediging van Rauveen en bij de tweede paal kon worden binnengekopt. Gelijk aan de 1-1 in de eerste helft van Dize West. En zo is het toch wel teleurstellend dat het hier eindigt in 2-3. De wedstrijd beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Het was een gelijkopgaande wedstrijd, een open wedstrijd. Ik denk voor het neutrale publiek was het ook wel een mooie wedstrijd om te zien. Maar goed, dit keer geen punten tegen Dize West. Dat is jammer dat het in de slotfase dan toch nog misgaat. En zo gaat Dize West met de 3 punten naar huis. En blijft Rauveen zonder punten deze middag. En Dize West op naar de volgende wedstrijd volgende week. Uit naar Wietek, wederom in Zwolle.
0: Oké, Rudy, ook jij bedankt voor je bijdrage vanmiddag aan deze uitzending van Sportlokaal. Een goede terugreis in ieder geval. En we spreken weer ongetwijfeld snel een keer weer.

0: Cloud met een grote hit uit, als ik het goed aan mijn hoofd, 1979 ongeveer. Save Me was dat. We gaan terug naar HZVV tegen Velocitas. Reinier.
1: Daar is de 1-1 gevallen in de 72e minuut. Daar kon er eigenlijk ook wel op wachten. Velocitas viel aan naar HZVV, moest wel heel ver terug. En veel balverlies kwam er eigenlijk nauwelijks meer uit. Ja, en dan kun je erop wachten dat die bal eens een keertje goed valt. Nou, dat was dan nu het geval. En Tim Zanders kon die bal helemaal vrij intikken trouwens. En na een voorzet van links. Maar ja, dan moet HZVV nog gaan oppassen ook dat het hier niet gaat verliezen. Want Velocitas is de betere ploeg. Het combineert gewoon heel nauwkeurig. Terwijl HZVV de bal heel moeilijk in de ploeg kan houden. En dan is deze 1-1 volkomen terecht hoor. Ik kan niet anders zeggen. Ook gezien het aantal kansen. Want Velocitas heeft er meer gehad dan HZVV. Niet zo heel veel meer, maar wel meer. En is in deze tweede helft constant in balbezit. Combineert gewoon heel goed nu ook weer. En HZVV loopt er steeds achteraan. Geeft er veel ruimte nu ook weer. Wormmeester heeft vijf meter ruimte. Komt die voorzet op het hoofd van Jan Hup. En dan is het maar hopen dat hij wel goed valt. Nou, toevallig wel dan met Leon Mulder. Ja, wat is dit nou voor bal? Levert zomaar in bij Joris Mulder. HZVV voetbalt niet meer. Het is Velocitas dat de lakens uitdeelt. En dat als het zo doorgaat ook de 1-2 gaat maken. Dan kun je gewoon haast schip op binnen zou ik zeggen. Wout Dijkhuis, dan probeert de enige spits voorin, Joran Popovic, nog aan het werk te zetten. Maar ja, die heeft dan Joris Mulder in zijn rug en verliest het de duel. Dan gaat de bal over de zijlijn. En dan is er gefloten voor een overtreding door Veenekamp. Heeft HZVV het moeilijk op dit moment en dan worden het nog zware 15 minuten bij die 1-1 tussenstand door die verdiende gelijkmaker door Tim Zanders.
0: Gaan wij terug naar het carnaval met Trianta tegen Juventa. Walter.
2: Ja, dat is wel weer wat veranderd. En deze keer kunnen we duidelijk zeggen in het voordeel van Trianta. Want ja, het was, ik moet zeggen, even de uitblinkers van Juventa. En ik, Ricardo, die miste een strafworp. En dat gebeurde niet veel, want die jongen die is alleen voor de uitblinkers. En Trianta, net als ze ervan schrokken, ik weet het niet. Maar Trianta die scoorde door MLF 15-12. 16-13 en ze net Neutel die maakte er een heel mooi doelpunt van 17-13. En officieel dus, ja, dat is 4 punten voorstoot, maar bij Korbel vecht er niet alles. Maar als ik nu zo kijk, is het nog ongeveer een minuut of 3. En er komt natuurlijk wel wat tijd bij, maar dan gewoon afwachten. Maar het staat er goed voor en dan hier winnen van de koploper. Ja, je bent in ieder geval veilig voor degradatie, maar er zit misschien nog meer in. Je weet het nooit.

0: It Feels Like Home. Sam Mieux was dat, hun nieuwe single. HZVW tegen Velocitas. Kan HZVW stand houden, René?
1: Nou, het is nu eventjes in de aanval. En het was eigenlijk dicht bij de 2-1. Want het was een vrije bal van Quinten Alicotta. Eigenlijk bij de doellijn. En hij slingerde hem ook in het stadsgebied. En die bal die ging bovenop de lat. En daar kwam Velocitas eigenlijk best wel goed weg. Maar nu is Velocitas weer gevaarlijk. Aan de rechterkant is het weer, die Tom Klooster. Hoeveel vrijheid hij daar wel niet gehad heeft. Dan denk ik van, ja, wat is nou het tactische plan daar? Is er dan niemand die die Klooster dan op moet vangen? Of is het Jens Verrooyen die dat moet doen als linksbuiten? Dat is mij een raadsel. Dit is een de invaller. Die gaat daar Leon Mulder voorbij, geeft die bal voor. Wordt weggewerkt, randstadsgebied opgevangen. Ingeschopt Venhuizen, maar daar zit Jan Mulder. Ja, Jan Hup goed tussen. En kan naar HZTV uitkomen met Tom Huls af. Hele verre bal richting Jens Verrooyen. Randstadsgebied nu. En die schiet wel heel goed. En ook een goede redding van de doelman van Velocitas. En dat is Fijke Spoor. Dus dat was toch wel weer even een opleving van HZTV. En dat is een tijd geleden, want eigenlijk heeft de thuisploeg nog niet echt een 100% kans gehad na rust. Nu dan corner, Anacotta. Quinten Anacotta met een man voor zich, legt hem terug naar Tom Huls of iedereen in het Sassengebied nu. Nou, ik zou zeggen, gooi hem erin dan. En dan open dat hij goed valt, maar het gaat naar de linkerkant met Jens Verrooyen. Is geen buitenspel, kan hij voorzetten, dat kan hij niet. En dan is het Klooster die met een lange bal Tim Sanders aan het werk probeert te zetten. Maar daar zit Van Sloot tussen, kan hij de V weer overnemen. Nou, tempo, kom op, dit is te langzaam. Anacotta aan de rechterkant. Joran Poppenvies neemt die bal aan. Nu gaat hij één man voorbij, tenminste hij dacht dat hij de tweede ook voorbij kon, maar dat is een misrekening. En zo kan Velocitas gaan aanvallen, maar HZTV neemt over aan de rechterkant. Joran Poppenvies, maar dit verliest opnieuw zijn bal wel heel makkelijk aan Jesse Bosgraaf. En dan is het Velocitas dat nu alleen maar kiest voor de lange bal. En die komt nog aan ook bij spits Thomas Bats. En die wordt nu weggestuurd aan de linkerkant. Die is sneller dan Dijkhuis. Nou, dit kan gevaarlijk worden. Legt hem tegen Dijkhuis aan. En gaat over de achterlijn. En zo krijgt Velocitas een corner. 81 minuten gespeeld. Nog steeds 1-1.
0: Gaan wij terug naar de carnaval. Trianta tegen Juventa.
2: Ja, goed. Het is, zoals net. Het zet alleen nog even kijken. 6 punten verschil. Even kijken, ja. Ja, nee, 5 punten. De 18-13. En de scheidsrechter heeft afgefloten. Dus een zeer geweldige overwinning. Want Juventus had nog geen punt verloren. En hij dan wint. Maar je ziet er toch wel in. Ik denk, ik moet zeggen, ook de speel. Want ik zag in de tweede helft ook de Neutel invallen. En die blonk wel gigantisch uit. Ook het spel verdeel hem ook naar scoren. En dat is, je hebt meerdere spelers. Dus ik denk dat er toch een hand is van ja, de heer Lucas. Van, ja, ik kom van DOS 46 in de topclub van Nederland. Dus hij heeft toch wel heeft er grip op. En dat is gewoon belangrijk. En dan kun je misschien de selecties niet eens zoveel veranderen. Maar hij wint wel. En dan komen ze toch op 4 punten. Dus dat is alleen maar weer gunstig voor Trianta.

0: Habibi, dat was de nieuwe zanger van Numidia. Voordat we terug gaan naar Renier, even een tussenstand bij in de derde divisie. Sparta-Nijkerk tegen Staphorst. De wedstrijd is om 3 uur is die begonnen. Het staat 3-1 voor Sparta-Nijkerk. En een eindstand in 4A. Steenwijk tegen Vitesse 63. 2-3 voor Vitesse. Waarbij 2 keer rood voor Steenwijk. Dat terzijde, even kijken. Ja, we hebben nog tijd genoeg voor om terug te gaan naar Renier bij HZVP Velocitas. Renier.
1: En daar is Velocitas op een 1-2 voorsprong gekomen. Het is weer die Tim Sanders die veel te veel vrijheid krijgt. Hij komt vrij voor Swinselman. Hij schiet de bal in de rechterhoek. En zo leidt Velocitas dus hier met 1-2. En ik moet zeggen, ja, als er één nog verdient te winnen in die tweede helft, is het gewoon Velocitas. Dat speelt wat beter. Dus we weten elkaar wat beter te vinden. Is ook wat dreigender. En HZVV heeft in de tweede helft eigenlijk niet echt nog een kans gehad. Gewoon wat afstandsschoten, maar verder niet. En Velocitas heeft gewoon meer de bal. En ik vind een gelijkspel is misschien nog beter de verhouding weergevend. Maar goed, als we toch 1 moet winnen, dan moet dat gezien het spel. Heeft Velocitas daar toch wel iets meer in zijn recht op. Er wordt nu weer volop gewisseld bij Klooster. De rechtsback van Velocitas die gaat eruit. En bij HZVV komt Taron. Moet ik even goed kijken, want dat is lang geleden. Taron Ruigerok, heel lang geblesseerd geweest. Die komt waarschijnlijk in de ploeg, want die staat klaar. En Mika Veld ook. En wie gaat er dan uit? Dat is nu nog niet bekend. Maar de bal is nu in handen bij Vijkenspoor. Toch een 2-1 achterstand. Dus dat zal dan de eerste nederlaag voor HZVV gaan worden in dit seizoen. En Velocitas ontpopt zich zeker als een titelkandidaat. En dat is denk ik wel duidelijk. Samen met een Dikriek eventueel. En Achilles 1894 wat mij betreft. Maar HZVV probeert het nog wel met Leon Mulder. Leon Mulder, maar wordt helemaal teruggedrukt. Oh, levert zomaar in bij Thomas Bats. Ja, dat moet je doen. Nou, dan krijg je de derde om de oren. Nee, die paas is niet goed van Bats. Dus zomaar in de voeten bij Wout Dijkhuis. En die schiet hem over de achterlijn. En zo dreigt HZVV weer te gaan verliezen thuis van Velocitas. In mei 2025 in die bekerfinale ook met 0-3. En nu staat het dan bij 1-2. Wie gaan we dan uit bij HZVV? Dus Koen Steg, daar gaat eruit. En ja, Boer. En dan komen dus daar onder en Mika Veld voor in de plaats. Maar ik begrijp niet helemaal wie daar rechts buiten staat bij HZVV. Volgens mij niemand meer. Dan heb je maar 2 spitsen. En dan gaat Ruigerok in de voorhoede spelen, als ik het zo zie. En dan gaat Jens van Rooyen een stapje terug doen. Dat vond ik een beetje vreemd. Dat er aan de rechterkant eigenlijk niemand meer was. Leon Mulder die kwam daar wel eens. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt een spits. Maar Velocitas neemt alle tijd. Hij heeft nog 2 minuten officieel. Nu dan misschien die corner komt voor. De doel bij de tweede paal. Weggekopt door Twan Swor en kan HZVV via Ruigerok. Ruigerok, maar hij heeft gelijk 4 man om zich heen. Legt hem helemaal terug naar Swor. Lange bal richting Joran Popovic. Maar nee, toch blijft HZVV in balbezit. Aan de rechterkant is nu Jens van Rooyen. Die moet nu een keer langs een directe tegenstander gaan. Nu heeft hij een andere, want hij loopt nu aan de rechterkant. Hier is hij voorbij. Nu komt hij in het strafschopgebied. Maar legt een breed naar Joran Popovic. Ja, hij heeft gelijk weer 4-5 man om zich heen. Dan naar Ruigerok. Ruigerok plant hem in het strafschopgebied. Wordt doorgekopt. Opgevangen misschien. Nee, weggewerkt. Fijnhuizen. En kan Velocitas misschien aan de rechterkant weg. Inmiddels 89 minuten gespeeld. We zitten bijna in blessuretijd. 1-2.
0: Ik noemde net een tussenstand bij Sparta-Nijkerk tegen Staphorst. Een 3-1 tussenstand, maar ondertussen is die wedstrijd ook afgelopen. En Staphorst wist nog iets terug te doen tot 3-2, maar daar bleef het bij. Dus Sparta-Nijkerk tegen Staphorst eindigde in 3-2. Wij gaan... Gorvallen, is het afgelopen? Ja, we zitten in een discussie, maar volgens mij... Wolter, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog, maar het is afgelopen. Ja, al eerst hoor. Dus, ik sta al bij de fiets.
0: Oh, je staat al bij de fiets. Nou, ja. Doe ik allemaal. Fiets gezond naar huis toe. En we spreken ongetwijfeld gauw weer.
2: Oké.
0: Ja, goed zo.
2: Hoi.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat we naar hem een plaatje draaien van 5 uur. Ja. De nieuwe single van Bente is het Parachute.

0: De A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En in Parijs verzamelden 100.000 mensen zich voor een openluchtmis van Paus Leo op de Place de la Concorde. 600.000 mensen schreven zich in, samen met 2400 priesters en 100 bisschoppen. Voor de beveiliging werden 14.000 politiemensen, militairen en brandweermensen ingezet, met kosten van bijna 27 miljoen euro. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte, Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats. Het kabinet ziet af van geplande bezuiniging op sociale zekerheid en reikt naar links toe, maar beweegt ook naar rechts in verband met box 3. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de staat van Hormuz te heropenen en zou de bombardementen weer gaan hervatten. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Dassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9.

0: A16 Breda Rotterdam. Voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor knooppunt Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden werken, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
9: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Rob Jette op het internationaal strafhof te beschermen. Voor het eerst in januari 2022, vlak voor de Russische invasie, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op sociale zekerheid en reikt naar links toe, maar beweegt ook naar rechts in verband met box 3. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8.

Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor, en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren.

zijn de headlines uit het nieuws. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. In het Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Rob Jette op het internationaal strafhof te beschermen. Voor het eerst in januari 2022, vlak voor de Russische invasie, spraken de Duitse en Russische ministers van buitenlandse zaken elkaar. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in